tweede in de vrije training en vijfde in de kwalificatie voor de sprintrace. We zitten niet meer in de middenmoot, zegt hij. Wel zijn er volgens Verstappen nog verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. Het Veronica-weer van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het weer af.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de natuurbrand in het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen van de brand overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het toch wel in de gaten houden. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop omdat Duitsland niet wil meewerken aan de oorlog in Iran. Merz noemt de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Abortuspillen mogen in Amerika niet meer per post worden verstuurd. Dat heeft een federale rechter besloten in een zaak die door Louisiana was aangespannen. Die staat heeft een van de strengste abortuswetten van het land. Vrouwen die zo'n pil nodig hebben, moeten die voortaan persoonlijk afhalen bij een abortuskliniek. En schaatser Sebas Dienis stapt over naar Team Essent. Dienis werd vijfde op de Olympische 500 meter... en dan nog tot 2028 een contract bij Team ICO X2O. In een interview met de Telegraaf zegt Dienis dat hij bij zijn nieuwe ploeg nog beter kan worden. Bijvoorbeeld omdat hij kan trainen met andere sprinters, zoals Joep Wennemars. Het Veronica-weer van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de cybercrimebaas van de politie ligt, moeten alle politieagenten zich bezig gaan houden met cybercriminaliteit. In het AD zegt hij dat de helft van alle zaken zich inmiddels online afspeelt en daardoor onderdeel van het gewone politiewerk is geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplichting, bedreiging, fraude en diefstal. Het jongetje van 6 dat gisteravond in Amsterdam-Zuid op straat werd gevonden, is weer terug bij zijn ouders. Voorbijgangers vonden hem in een drukke straat zonder broek en zonder schoenen. Wat er precies met hem aan de hand was, is niet bekend. Amerika heeft voor miljarden aan wapendeals gesloten met landen in het Midden-Oosten. Ze koopt Qatar voor 4 miljard dollar aan Patriot raketafweergeschut. Ook verkoopt Amerika voor miljarden aan wapens aan Israël, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in twee verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. En ook zijn er nieuwe regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club. Veronica.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie is niet schuldig aan het veroorzaken van de natuurbranden van de afgelopen dagen, zegt de brandweercoördinator in NRC. Hij zegt dat de brandweer van Defensie veel meer specialisten heeft. Ook zegt de coördinator dat de hulp van Europese collega's erg belangrijk was. De Nederlandse brandweer kon het bijna niet meer aan. Intimiderend en arrogant, zo noemt de president van Cuba de nieuwe Amerikaanse sancties tegen zijn land. Hij zegt dat de sancties veel schade aanrichten en dat Cuba helemaal geen bedreiging voor Amerika is, zoals president Trump beweert. Cubanen hebben het al maanden erg zwaar omdat er bijna geen olie meer naar het land komt. De Britse koning Charles is op bezoek op de eilandengroep Bermuda. Hij bezocht onder andere een tentoonstelling over slavenhandel. Het is voor het eerst dat hij als koning een overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Het is meer dan 50 jaar geleden dat Charles voor het laatst op Bermuda was. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Willem II. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en dan koelt het af.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de natuurbrand bij het Harder lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. En Max Verstappen start vanavond vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. Max Verstappen is positief. Hij werd eerder op de dag 2e bij de vrije training. Wel zegt hij dat er nog een paar verbeterpuntjes zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig, met 20 tot 26 graden. In de loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: Dit is Boef. En familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.
7: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en €205 netto bijtelling.

0: De beste muziek aller tijden. Dit is
1: Veronica. Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je t-

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
9: Ja, voordat ik hier manager...

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle, de brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. De politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
10: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Odido. Even over later.
16: Sst, ik ben aan het streamen.
15: Oh, sorry.
16: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
17: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
5: Let's go! Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: dan moet je weekend nog beginnen, ja.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: We're the Prince en let's go crazy bij Radio Veronica. Goedemorgen, het is de zaterdagochtendshow. Mijn naam is Ferry, welkom, welkom. En wat een prachtige dag was het gisteren. Het was heerlijk zomers weer. Nou, het was gewoon echt dat je dacht van god, dat dit nog bestond. Het was ook een van de eerste zomerse dagen sinds september 2025, geloof ik. Dus lekker. Vandaag, ja, om meteen met de deur in huis te vallen, wordt het minder weer. Althans, de dag begint op heel veel plekken nog wel zonnig. Later in de ochtend steeds meer wolkjes en af en toe een kleine bui. En vanaf vanmiddag dan breekt de hel los. Ja, nee, serieus waar. Dan gaat het regenen, dan gaat het onweren en een hele smerige gedoe. Maar wel nog temperaturen van maximaal 25 graden. Dus dat je het even weet, welkom. Zaterdagochtend zijn je vrienden van Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. Met nu Miley Cyrus, dit is End of...

0: Kees hier de Sancho Band. En that's the way I like it.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Nou, die kwam zeker niet uit de jaren 80, maar uit de jaren 70. Nou, over die jaren 80 gesproken. Elke weekend vanaf 10 uur tot aan de 6 uur 's avonds hoor je mijn grote vriend, de one and only Maurice Verschuren. En Dennis Obey 's middags met het 80's only weekend. Oftewel alleen maar muziek uit de jaren 80. Daar kunnen we jouw hulp ook wel bij gebruiken. Voel je niet verplicht, mag altijd wel. Meedenken kan via de app van Radio Veronica. Even je favoriete 80's track doorsturen. En wie weet draait Maurice hem straks vanaf 10 uur dus wel. Ik geef ze allemaal aan hem door zometeen. Nou, zeker in het kader van de 80's. Queen en David Bowie komt eraan. Eerst de Three Doors Down.
2: Dit is Radio Veronica.

0: Oh nee, dat is die andere. Queen en David Bowie. En Under Pressure hoorde je bij Veronica zometeen. Skik, ook muziek van The Weeknd komt eraan.
1: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
3: Greets. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
7: What is it about you?
6: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
8: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.

0: weerbericht.
1: Yes, good morning. Zo lekker als het gisteren was, dat wordt het vandaag niet. Althans, de dag begint op heel veel plekken wel zonnig. Temperaturen worden ook best aangenaam tot maximaal 25 graden. Let wel op, vanmiddag gaat het steeds meer regenen. En vanavond is er zelfs kans op onweer. Ja.
2: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
0: En nu.
2: Ferry Omen. Met

0: The Weeknd en Save Your Tears.
1: Veronica, Eredivisie Update.
0: Ja, het is dit weekend mega spannend. Want er zijn onder andere play-offs voor promotie richting de Eredivisie. Daar zijn er ook nog een keer gewone wedstrijden. Onder andere Utrecht tegen NAC, FC Groningen tegen Excelsior, Ajax tegen PSV vanavond. En NEC speelt vandaag tegen Telstar om 9 uur. En dus om 2 uur vanmiddag Almere City FC tegen FC Den Bosch. En je snapt, ik kom uit Almere. Je snapt waar ik natuurlijk voor ga juichen. Hup, Almere. We gaan het zien dus vanmiddag, die promotie voor de Eredivisie. Welkom bij Veronica Ash voor de Simpson nu. Radio Veronica. And for love's sake, each mistake. Oh.

en help op je zaterdagochtend. Het zijn je vrienden van Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Met nu Elvis samen met, officieel heet hij natuurlijk Junkie XL. Maar de familie van Elvis wilde natuurlijk niet dat Elvis in verband werd gebracht met...

0: to go. Golden Earring, another 45 miles. Cool as Shaker zometeen, ook de Of Monsters and Men komen eraan. Paul Young. En in het nieuws, nieuws over vakanties. Waar gaan we met z'n allen heen? Deze meivakantie.
1: Voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: of doneer.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Wie toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond twee gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Wow, dit wil ik. Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Ik proef het inderdaad. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Of bitterballen? Nu nieuw? Aha, kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen... Aha, Zaanlander kaasbitterballen. Nu tweede halve prijs.
12: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
15: I'm serious about that.
14: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
16: Well, I guess we're back, Betty.
14: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
19: Voor de makers. Praxis.
20: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
21: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
0: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

Of Monsters and Men en Little Talks. Vandaag in het nieuws. In Japan is een flesje drank van maar liefst 100 milliliter geveld voor... Wat denk je? Omgerekend €698.000. De Dasai Moon Space Crew is gebrouwen aan boord van ISS. Vandaar natuurlijk ook die hoge prijs. En volgens scanners is het een goed uitgebalanceerde en robuuste smaak. Ja, dat mag ik hopen voor dat geld. En wat valt die prijsstijging bij de Jumbo opeens mee? Bij de Fuderan, zoals je dit hoort. Veel kwaliteit.

0: heerlijk.
1: Zaterdagochtendshow, de zon schijnt op heel veel plekken. Temperaturen 25 maximaal vandaag. Zometeen Phil Collins, eerst nieuwe muziek. Rechtstreeks uit Amsterdam is dit Another and Talk to You.
2: Radio Veronica.
3: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
2: Veronica.
4: Ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
2: De beste muziek.

0: Gino Vanelli. En People Gotta Move bij Veronica. Crystal Waters zometeen ook. Coldplay komt eraan in. Het aller makkelijkste spelletje van de Nederlandse radio. Je kan er een t-shirt mee winnen. En wat je moet doen, ik ga het je binnen nu in een paar minuten vertellen.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm.

0: op al het tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
3: En dan nu de filemberichten.
4: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
5: Altijd weer die autodrop.
6: Absurd.
5: Lekker.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
14: Dit is Boef. En familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
15: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Veronica Weerbericht.
19: Temperaturen vandaag maximaal 26 graden. Let wel op, het begint weliswaar lekker met allemaal zon en alles erop en eraan. Maar vanmiddag en vanavond kans op enkele buien. Zelfs kans op hier en daar zelfs code geel. En onweer, dan wel viezigheid.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Wout en Frank.
20: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
21: En nu
20: Ferry Omen.

0: talk.
1: Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt.
1: Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
3: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Zaterdagochtendshow en elk weekend zo rond 20:15 strooi ik met gratis Veronica t-shirts aan iedereen die er graag eentje wil hebben en aan mensen die het verdienen. Weet je, zijn dat mensen die daar bijvoorbeeld heel erg zijn afgevallen, 30 kilo, en je past je oude t-shirt niet meer bijvoorbeeld, of je hebt gisteren je tv per ongeluk kapot geslagen of zo. Als goedmakertje een t-shirt. Het kan echt allemaal. Waarom verdien jij een Veronica t-shirt? Dat is eigenlijk de grote vraag die ik elk weekend heb. Mag je doorsturen via de gratis app. Dus waarom wil jij een t-shirt? Maak de zin af. Ik wil een t-shirt omdat... ... Een audio-appje is extra leuk. Kom je zo meteen in de uitzending, dan krijg je van mij een gratis vers gestreken en vers gewassen t-shirt. Toch lekker. Dus waarom wil je er een? Geef het door.

0: shirt omdat...
1: Elke zaterdag en zondag zo rond 9:15 strooi ik met gratis Veronica t-shirts. En iedereen die dat verdient en aan iedereen die er graag eentje wil hebben. En geen zorgen, mocht ik jou nou nu niet terugbellen. Dan maak je morgenochtend gewoon weer kans om 9:15. Ik heb Els aan de telefoon. Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Krijg ik nou eindelijk een t-shirt?
1: rustig. Hoe lang probeer je het al dan?
2: Nou, al heel lang.
1: Heel lang, oké. Nou ja.
2: Ja, ik weet het niet hoe lang al, maar al lang.
1: Veel te lang, zeg jij.
2: Ja, ja eigenlijk wel.
1: Waarom zou jij een t-shirt willen?
2: Ja, omdat ik eindelijk na 42 jaar gestopt ben met roken.
1: Na 42 jaar gestopt ben met roken? Hoe heb je dat in godsnaam gedaan?
2: Gewoon
1: Wegleggen, dat snap ik, maar...
2: Nou, ik had wel een stok achter de deur. Ik ben onlangs oma geworden. Mm-hmm. En ik moet dus voor de derde keer geopereerd worden aan mijn hand. Mm-hmm. Omdat er weer een ontsteking zit. En die arts die wilde mij alleen maar opereren als ik ging stoppen met roken. Ik wil echt van die ontsteking af.
1: Ja,
2: ik heb er heel veel last van.
1: Ja.
2: Dus ja, dat.
1: Ik heb een goede deal. Jij bent gestopt met roken, dus je krijgt van mij een t-shirt. Als je weer begint, dan moet je je t-shirt weer inleveren. Hebben we dan een deal?
2: Oh, dat is goed.
1: Oké, nou, dan hebben wij een deal.
2: Vind ik prima. Ik vind het helemaal prima.
1: Ik wil dat t-shirt dus niet meer zien, hè?
2: Nee.
1: Oké. Nee, dan krijg je van mij een Veronica t-shirt.
2: Helemaal top.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And I

0: Digido en Arcadic. Het is Radio Veronica. De zaterdagochtend. Muziek voor je onderweg van onder andere Aerosmith. Ook Somjeu komt eraan, net zoals The Police. En. Het laatste nieuws voor je onderweg met Ronald Remmelswaan. En onder andere nieuws over de natuurbranden.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Sportief.
10: Oké.
9: Okay. Betrouwbaar.
10: Oké.
9: Okay. En zuinig.
10: Oké. Okay.
9: Sorry?
10: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
11: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
12: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
17: Boost yourself.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
20: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het harde het grootste gevaar geweken, al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle. Daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn dit jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. En een iconisch leren jack van zanger George Michael is geveild. Hij droeg het in de videoclip van zijn hit Faith uit 1987. Het jack bracht ruim 200.000 euro op. Hij droeg het ook tijdens een tour in die tijd. George Michael overleed bijna 10 jaar geleden op eerste kerstdag. Het Veronica weer van Weer Online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: En dan nu de filemerichter. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
6: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
7: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.

Yes, good morning. Zaterdagochtend, the day after, de eerste zomerse dag van 2026. Lekker dat je ons aan hebt staan. En ik vraag me even hardop af, zouden er ook mensen zijn die gisteren niet hebben gebarbecued? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Althans, tenminste, ik zag, ik zag en ik rook op elke hoek van de straat gisteravond. Dat ik dacht van... Het is of een natuurbrand, maar waarschijnlijk is het gewoon de barbecue die aanstond. Vandaag ook weer een prima zomerse dag. Alleen later vanmiddag en vanavond kans op heel wat buien. Vandaag in het nieuws. Nederlanders blijken wat terughoudend te zijn met het boeken van vakanties. Dat hoorde je net al een klein stukje in het nieuws. Bijvoorbeeld door het nieuws rondom de kerosinetekorten. En door de oorlog natuurlijk in het Midden-Oosten. Mensen kiezen volgens allemaal onderzoekers voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. En voor verre bestemmingen kiezen Nederlanders vaker voor Kaapverdië en ook Curaçao deze zomer.

0: Nathaniel Cannibals. And She Drives Me Crazy bij Veronica U2. Zometeen ook George Ezra komt eraan.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
3: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Hoi Dido hier, we hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
6: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
7: Veronica Weerbericht.
8: Veel plekken zonnig in het land. Althans, ik kreeg een berichtje binnen van Joop van Wingen. Hij zegt zon, vraagteken, zeker niet in Rijswijk. Oké, dus niet overal in het land, maar wel op heel veel plekken. Vanmiddag steeds meer kans op onweersbuien en regen.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu.
9: Ferry Omen.

0: George Ezra en Anyone For You.
1: Woordenjacht, woordenjacht.
2: Woordenjacht?
1: Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meer gebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
0: Ik kreeg een audio-appje binnen van Wouter van der Goes. Aanstaande maandag is hij samen met Frank van het Hof weer terug met de middagshow vanaf 4 uur hier bij Veronica.
3: Luister, dit is misschien wel een fantastische kans. Vanaf komende maandag zijn Frank en ik weer terug. En dan spelen we een nieuw spel. Een spel waarin je niet heel veel moeite hoeft te doen om toch een aardig bedrag te winnen. Lijkt je dat wat? Kun je wel een paar extra euro's gebruiken?
0: Nou,
3: geef je dan nu op door Woordenjacht te appen naar de app van Radio Veronica. Vanaf komende maandag. Kans op serieus geld als je mee wil spelen. Woordenjacht naar de app van Radio Veronica. En misschien tot maandag.
0: Nou, duidelijke woorden. Woordenjacht appen dus via de app als je vanaf maandag weer heel veel geld wil verdienen bij je vrienden van Radio Veronica. En Wout en Frank zijn dus vanaf maandag ook weer terug. Dit is nu.

0: Erasmus in de shadows bij je vrienden van Radio Veronica. Zometeen na 10 uur de one and only Maurice Verschuren. Waar is mijn hamburger eigenlijk?
1: Ja, dat is onmogelijk om mee te nemen. Dat begrijp je wel.
0: Oké. Okay. Waar was jij ook alweer afgelopen week?
1: Ik was afgelopen week in Gent.
0: Normaal gesproken, ga je,
1: Gent.
0: Normaal gesproken
1: Gent.
0: Ga je richting Frankrijk.
1: Ja, nee, maar ik denk... ik doe wat dichter bij huis. En ja, het was fantastisch. Het is een geweldige stad. Het is wel heel druk. Het is echt wel een beetje Amsterdam qua drukte. Mm-hmm. Misschien wel erger. Ja. Maar ontzettend lieve mensen. Fantastisch eten. Ja, geweldig allemaal.
0: Je bent dus naar de Kwik geweest. Hè? Dat is een soort naar de lokale McDonald's. Niet de lokale, maar ook een soort McDonald's daar.
1: Kwik was van oorsprong, geloof ik, een Franse hamburgerketen. Ja. En zij hebben nu een deel van alle Burger Kings overgenomen. Want ik zoek dat allemaal uit.
0: Ja, natuurlijk.
1: En er zijn nog een paar Kwik-restaurants, wel minder dan vroeger.

0: En die hebben een paar hele leuke burgers. Want ik ben een soort hamburgermonstertje, zeg maar.
1: Ik ben ook, ja, dus we gaan nu echt nerden. Ik ben zo ook mega fan van de Sonic, ken je dat?
0: Dat is alleen in Amerika,
1: in Amerika,
0: toch?
1: Inderdaad, ja. Ja. Het moet ongelooflijk slecht voor je zijn, maar dat is zo lekker. Dus wij gaan een keer naar de Sonic.
0: Ja, maar dan moeten we wel eerst naar Amerika weer.
1: Ja, dat is waar. Eerst nog even de beste muziek aller tijden. Althans, zometeen na 10 uur natuurlijk alleen maar muziek uit de jaren 80.
0: Het beste van de 80's, zometeen.

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
7: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
6: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
7: Ja, I'm pumped.
6: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar word je toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
16: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wel terug, Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee, nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging. 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En de vleesverwerker in het Brabantse Nuenen, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven vlees verwerkte. Werden toen ook 2 directeuren en een manager aangehouden. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 26 graden. Daarna minder warm.
21: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
22: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
23: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
27: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
28: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
29: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
30: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar 1 met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
32: Let's go! Dit is

0: Simply Red. And It's Only Love daarvoor. Yes, Owner of a Lonely Heart.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: En over Yes gesproken, het was een paar dagen nog en dan zouden ze optreden in Tivoli-Vredenburg. Maar de hele tour, de hele Britse en Europese tour is uitgesteld vanwege een operatie die gitarist Steve Howe moet ondergaan. Ze zouden het hele album Fragile integraal gaan spelen. Ja, Fragile vind ik ook wel weer een mooie titel hierbij, maar het is helaas allemaal verplaatst naar later, naar volgend jaar. Vrienden, goedemorgen allemaal. Het is Radio Veronica hier met het hele weekend tussen 10 en 6, de beste 80's. En mocht je iets willen horen, laat het vooral even weten. Je kan ons appen via de gratis Radio Veronica app. Spreek maar gewoon even in wat je wil horen. Of misschien heb je wel... wil je even delen wat je plannen zijn voor vandaag? Ook altijd welkom. Ik heb sowieso voor je Journey. Belinda Carlisle komt eraan. En dit is er weer zo'n beetje hoor, hey, uit de 80's. Waar we niet omheen kunnen. John Parr, San Elmo's Fire.
2: You know the 80's miss you, right?
3: Let me guess. No one even talks face to face anymore.
2: Here? We're out until the streetlights come on. You should stay.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

Op dit moment geldt Don't Stop Believing ook wel een beetje voor de grote fans van Journey's zanger Arnold Pineda, die jaren geleden alweer via een talentenshow gespot is. Hè, een fantastisch stemgeluid heeft, maar de laatste tijd laat die stem hem een beetje in de steek. Hij zegt ook, het gaat niet helemaal lekker, misschien moet ik stoppen. Hij zei, als 1 miljoen mensen willen dat ik ermee stop, dan ga ik uit de band. Hij heeft natuurlijk veel steunbetuigingen gehad van grote fans, maar het schijnt een beetje te rommelen en te ruzieën binnen Journey. Dus we houden dat allemaal in de gaten. Hè? Don't Stop Believing, klassiekertje. Radio Veronica, het weekend met de beste 80's tot 6 uur bij mij en bij Dennis, met zometeen weer wat moois van de

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: Mijn internet is vandaag, maar ik wil
7: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
6: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
7: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ik wil sneller dan snel.
9: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Veronica weerbericht.
11: Er kan hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog met flink wat zon. Vanmiddag begint het droog, maar in de loop van de middag trekken dan weer buien over het land met kans op onweer, hagel, wind en veel regen. Het is dan wel warm, 20 tot lokaal 26 graden. En ook vanavond zijn er nog stevige onweersbuien mogelijk.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
12: Maurice Verschuren
13: met de

0: Simple Minds hoorde je. Promise You a Miracle.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now. The Vinyl Countdown.
0: Het is weer tijd om het leukste van de platenspeler te draaien. Vinyl is heter dan ooit. Er wordt zo ongelooflijk veel verkocht. Ik heb van de week weer zitten struinen in platenbakken, in platenzaken bij de tweedehands rommelmarkt, weet je wel. Het is zo leuk allemaal. En iedere week wordt er in Nederland bijgehouden als een soort van top 40... wat dan het meest verkocht wordt. En dat heet de Vinyl 33. Ferry Omen, vriend en collega, jij weet wat het meest verkocht wordt, hè, deze week.
2: Ja, Ready staat uiteraard weer in de top 5. Elf is een nieuwe soundtrack daarvan. Olivia Dean voor de 31ste week op rij met The Art of Loving. Op 2, The Foo Fighters met Your Favorite Toy. Ook dus nieuw. Op 1, ook nieuw. Ja, is ongekend. Noah Kahan met The Great Divide. Ook de eerste week. Notering in de lijst.
0: Oké, leuk. Ik heb dus een verzamel-LP. Het beste uit de top 40 van het jaar 1986. Er zit nog een stickertje op. €5 heb ik ervoor betaald. Bij de kringloop waarschijnlijk. Gerard Joling staat erop. Rob de Nijs, Cliff Richard en The Young Ones. Samantha Fox. Sam Cooke, Modern Talking, Lee Towers. Veel Nederlands product. Robert Long. Mai Tai, bijna alleen maar Nederlandse dingen. Billy Ocean. En wat ik ga draaien is A Good Heart van Fergal Sharkey.
2: Ik dacht Gerard Joling.
0: Ja, nee, ja, Robert Long staat er dus ook op, hè? Met Iedereen Doet Het. Zal ik die eens even opzetten?
2: Waarom niet?
0: Wat klinkt die ook alweer? Wacht even.

0: Dit is dus Robert Long. Dit heeft in de top 40 gestaan in 1986, hè?
1: Even zeggen dat de nieuwe muziek zo kut is tegenwoordig. Ja.
0: Even voor de goede orde. Maar wat ik ga draaien is dit. Virgil Sharkey stond er ook in dat jaar. A Good Heart. Als je dit leuk vindt, moet je op vrijdagavond een keer luisteren naar de Pub 40 met Rob Stenders. Dan stellen ze een oude hitlijst uit een bepaald jaar helemaal opnieuw samen. Met de oren van nu, zullen we maar zeggen, dan zal Robert de Longer waarschijnlijk niet meer instaan.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Jefferson Starship, moet ik dan officieel zeggen, die zijn dit jaar aan het toeren met onder andere Kensington in Amerika en ook met Lynyrd Skynyrd doen ze een aantal shows. Je hoort ook nog The Clash en Should I Stay or Should I Go? Je moet gewoon hier blijven bij je vrienden van Radio Veronica. En het mooie is, we gaan zo meteen weer iemand blij maken met een gratis autowasbeurt. Heb jij ook van die vervelende duiven die als je auto net gewassen is, hem helemaal onderscheiden? Ik spreek even uit eigen ervaring. Ik lees even voor uit eigen werk, weet je. Dan heb ik hem net gewassen en dan zie ik ze alweer zitten in die boom. En dan zeggen ze tegen elkaar, oeh, daar heb je hem weer. We pakken hem. Zodra hij de deur dicht doet, dan scheiden we zijn auto onder. Nou ja, misschien heb jij dat ook. Of wat van dat Sahara-zand. Of hoe dan ook, als je een vieze auto hebt. Ik kan jou misschien zo meteen verblijden met een wasstraatpas. Om een keer gratis je auto door de wasstraat te halen. Meer daarover zo meteen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
3: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
4: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram, maar €1,49. En Refor Kristal Helder. 3 varianten. 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
11: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar €3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar €1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld.
20: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow!
21: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Ik proef het in de taal. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas of bitterballen? Nu nieuw, AH kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AH Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Wilrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy in een bak water geladen en naar de Noordzee gebracht. Hij heeft een GPS-zender op, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Na de onrust gisteravond bij de boulevard in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt, meldt de politie. Ze worden verdacht van mishandeling of bedreiging. 2 zijn intussen weer vrij. Net als een jaar eerder riepen jongeren elkaar op de socials op om naar Scheveningen te komen, maar omdat de politie alert was, bleef het rustig. En een man op een jetski op de Amstel in Amsterdam is gisteren ontsnapt aan de politie tijdens een achtervolging. Agenten wilden hem aanhouden omdat hij gevaarlijk bezig was, meldt AT5. Maar hij ging er vol gas vandoor. Riskant omdat het druk was op het water vanwege het mooie weer. Politie is op zoek naar getuigen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm.
0: En dan Veronica Verkeer. 43 kilometer in totaal. Dit zijn ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. De A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein voor de Van Brienoordbrug. Een half uur door een ongeluk. De A37 Holsloot richting Meppen, Duitsland een kwartier. En de A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens ook een kwartier. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de grenscontroles. Dan meldt Flitsmeister 7 controles. Je kan ze vinden en ook melden als je er een tegenkomt via de Flitsmeister-app.
27: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
29: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
30: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
31: Boost yourself.
29: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
32: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
33: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
34: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
35: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters
2: Ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Texas and I Don't Wanna Love Her. En daarvoor Prince and When Doves Cry bij Veronica. Het is 11:15. En ik moest Prince ook even draaien voor Tom. Die zegt vanuit de MPU, het medisch psychiatrische unit van het ETZ Twee Steden, heb ik een verzoekje. Eigenlijk Let's Go Crazy van Prince. Met een knipoog, maar When Doves Cry was ook lekker. En ik krijg ook nog een appje van iemand die is aan het schilderen. Dat is altijd mooi, hè? Gewoon keihard werken aan je huis en plannen maken. En nou, dat is perfect met de muziek van Radio Veronica. Dat was van André, die zegt heerlijk met jullie muziek. Eén helft van de kamer is al blauw, zie ik. Of blauw is de oude kleur. Dat kan ook. Goed bezig in ieder geval. Mocht ik iets voor jou kunnen draaien uit de ethisch, je kan het doorgeven via de app. En je kan het ook doen door gewoon even een berichtje in te spreken. Hè. Druk je op het microfoontje. Een kleine pro-tip van mij. Zet dan even de radio uit op de achtergrond. Dan spreek even in wat je wil horen en dan kan ik het misschien wel voor je draaien. En inderdaad, ik ga zo meteen ook iemand blij maken met een gratis waspas om je auto even door de wasstraat te draaien. Want er zijn meer mensen die, net als ik, zoiets hebben van je hebt van die duiven die dan je hele auto onderscheiden. En Pascal die zegt ook, inderdaad, deze week gebeurde het weer hoor, na een half jaar. Gewassen en flats, hup. Dan zetten die duiven er even een soort van, een stempel op.
1: Het beste van de 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.

Night Oil en The Beds Are Burning. Je hoorde ook nog Third World en daarvoor David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street. En ze hebben het dan over, oké, Tokio, New York. Nou, er waren een aantal grote steden, Londen, Parijs, Amsterdam, Sydney. Daar doken de afgelopen weken grote reclameborden op. Met een QR-code en het Stones logo. Nou, als je die QR-code scande, dan kwam je weer op een affiche en daar stond dan een inschrijving voor een WhatsApp-groep. En daar stond dan, ze zijn na 49 jaar terug. The Cockroaches. Ze hebben ooit eens één keer opgetreden, de Stones, in 77... in een kleine, zweterige club in Toronto onder de naam The Cockroaches. Dus iedereen wist, oké, het gaat gebeuren. En er waren ook nog schijnbaar GPS-coördinaten, een aantal platenzaken. Die hadden dus een gelimiteerde oplage in vinyl, 1000 stuks maar, van The Cockroaches, met één nummer erop. Nou, niemand heeft dat. Ja, een paar mensen hebben het, een paar verzamelaars, maar het staat niet online, schijnbaar. Als je al die puzzelstukjes bij elkaar legt, alles bij elkaar, dan is het eigenlijk gewoon wel duidelijk. Er komt een nieuw album aan. Op 10 juli zou het moeten komen. En Ron Wood die is in september in Paradiso voor een soloconcert. Is helemaal uitverkocht. Dure kaarten, ook €200 geloof ik. Maar een echte Stones tour komt er niet aan. Maar er is wel heel veel te doen rondom de Rolling Stones. En dus een nieuwe single wat alleen de echte verzamelaars, de mensen die er echt op tijd bij waren, hadden. Erg leuk, toch? Ik vind het altijd leuk als je oude helden toch weer aan de gang gaan met nieuwe dingen. Zometeen hier onder andere De Dijk. Daryl Hall en John Oates komt eraan. En ik moest deze ook even draaien. Er kwam een appje binnen van Giselle. Die zei, is er nog tijd voor iets van Doe Maar? Het liefst

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Veronica Weerbericht. Vandaag zijn er wolken, zonnige perioden en buien. Dus we krijgen alles op ons dak. Het is wel warm, 18 tot 26 graden. Vanavond trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer en wind. En morgen komt op grote schaal regen voor in het land. Na het weekend wordt het een stuk minder warm en woensdag en donderdag is het zelfs fris.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu
2: Maurice Verschuren
3: met de

0: van Suus. Hey, hallo, ik zou graag voor mijn hardwerkende zus Lieke een nummer willen aanvragen dat ze in haar hoofd heeft. Maar let op, het was The Edge of Heaven van Wham. Sorry, ik heb die andere gedraaid. Wake me up before you go-go. Maar hopelijk ook goed, Suus. En ik moest denken aan iets wat ik vroeger meemaakte als kleine jongen. Ik draaide ooit eens een keer op het feestje van het zusje van een vriendje van me. Die was jarig en had een zaaltje gehuurd bij ons in de buurt. En ik was dan DJ en het was 1990 of zo. En ik had alle nieuwste platen uit de top 40, alle houseplaten hadden klaarstaan. Maar die zus die wilde alleen maar heel de tijd Wham horen. Echt de hele tijd. Dus om het kwartier moest weer Wham op. En goed, ik moest er altijd aan denken. Maar ik had nou toch weer de verkeerde gedraaid, zus. Ik leer het ook nooit, hè. Ik leer het ook. Het is de hoogste tijd om iemand blij te maken met een gratis waspas. We hebben hier bij Radio Veronica dat in het weekend op zaterdag. Zaterdag is toch een beetje de nationale autowasdag. En ik kreeg nog een appje en dat was eigenlijk wel een schokkend appje. Want Pia die stuurt een foto van haar zwarte auto. Die helemaal is ondergescheten. Helemaal, daar zijn echt 35 duiven die zijn helemaal losgegaan. Ik heb ontzettende medelijden met je. Maar zij zegt, ja, ik zou de pas wel kunnen gebruiken, maar ik heb van de week bij Veronica al kaarten gewonnen voor Bospop, dus ik gun de prijs iemand anders. Nou, dat vind ik heel erg lief en sympathiek. Aan de telefoon heb ik Richard. Richard, goede morgen.
1: Goedemorgen.

0: Hey, dankjewel.
1: Die komt via jouw mail en dan kan je ergens bij jou in de buurt gewoon de wasstraat in met je auto. En dan is het in ieder geval weer eventjes netjes en schoon.
0: Top.
1: Nou, Richard, ik wens jou nog een heel mooi weekend. Heb je nog plannen of is het gewoon chillen dit weekend?
0: Ja, ik heb wel de dagelijkse dingen, wasje doen en je kent het wel, hè, het huishouden.
1: Het hoort er allemaal bij, hè, het huishouden. Het houdt ook nooit op, hè, het huishouden.
0: Nee, daar houdt je nooit op en dat gaat gewoon door.
1: Gelukkig is het ook.

zwijmelen. Lekker toch, Michael McDonald en Patti LaBelle. En On My Own bij Radio Veronica. Je bent nooit alleen met je vrienden van Veronica. Straks is het weer tijd voor Fout van Oud. Heb jij een lekkere foute plaat uit de jaren 80? Geef hem maar door via de app, kan ik hem zo voor je draaien.

0: Je mag ook een audio-appje inspreken met jouw verzoek. En wie weet kan ik hem zo opzetten. Ook The Cure komt eraan. En Don't Worry, Be Happy kunnen we wel gebruiken. Toch altijd in het weekend. Bobby McFerrin zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroepoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Even over later.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hi, dag.
9: Hoi.
10: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
12: En dan nu de filmberichten.
13: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
14: Altijd weer die autodrop.
15: Absurd. Lekker.
16: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Ja, voordat ik hier manager...

0: kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: Sportief.
4: Oké. Okay.
3: Betrouwbaar.
4: Oké.
3: Okay. En zuinig.
4: Oké. Okay.
3: Sorry?
4: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
5: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
6: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
7: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Haagse burgemeester van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nakontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. En in Italië is oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi overleden. Hij was 59. Nadat hij in 2001 bij een zwaar ongeluk zijn beide benen verloor, ging hij verder als handbiker en veroverde 12 keer de wereldtitel. In 2020 overleefde hij opnieuw een ernstig ongeluk. Premier Meloni roemt Zanardi om zijn kracht om nooit op te geven. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm.
15: En op Veronica Verkeer. 48 kilometer in totaal. Dit zijn ze vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Everdingen een kwartier door een auto met pech. De A12 Lunette Oude Rijn voor de Galenkopperbrug 13 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens een kwartier. Dan zijn er een aantal snelheidscontroles. Je kan ze vinden en melden in de Flitsmeister-app.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
21: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
22: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
23: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
24: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Op zoek naar gevaar? Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
26: Some people are just meant to be together.
25: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
27: This killer doesn't make mistakes.
25: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
28: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Don't worry, be happy.
1: Don't make anybody down. Ik heb het idee dat ik thuis zit. Ik hoor die Bobby McFerrin dat net zeggen. Want dan zorg ervoor dat je niet iedereen chagrijnig maakt. Dat is een beetje wat ik thuis de hele dag te horen krijg. Maar nu zijn we onder elkaar, hè, dus nu kan het allemaal.
2: When you have a bad day, give up. Go home and sleep. Fuck it. Try again tomorrow. When you have a day that is fucked beyond repair, that is the universe speaking to you. Tomorrow is another day.
1: Zaterdag, het is weekend, het is Radio Veronica. 2 mei is het. Een beetje een wisselvallig weekend is het. Het gaat alle kanten op, zometeen gaat het helemaal los, schijnbaar. En we hebben dit weekend de Grand Prix van Miami. En we hebben natuurlijk ook altijd, zoals iedere zaterdag en zondag, 80's Only. Met heel veel leuke suggesties voor Fout van Oud. Ik kan er vast een paar met je doornemen wat er bijvoorbeeld binnenkomt. Nicolette, die stuurt het volgende appje naar mij.
3: Hey, lieve mensen van Veronica. Nicolette de Vriend, Zoetermeer hier. Mijn grote favoriet van de Fout van Oud is Prison Call and Ancient and Chusel van Adriana Celentano. Kijk, het was ook een titel die vroeger door de discjockeys vaak niet uitgesproken kon worden. Nou, we hebben dus single, wij waren er fan van. Dus jongens, leef je uit en laat hem horen. De groetjes, fijne uitzending.
1: Oh, dankjewel Nicolette. Wat is het jammer dat het jaren 70 is. Zeg, hey. Oh, dan hoef ik hem niet uit te spreken, die moeilijke titel. Nou, dit soort platen, maar het liefst wel uit de jaren 80. Laat maar weten via de app. Kan ik het zo voor je draaien.

0: stiekem gedanst van Toontje Lager. Talk Talk ook nog. Life's What You Make It en Madonna. En Into the Groove. Van oud. Het is weer tijd voor een lekkere foute track uit de jaren 80. En Natasha die stuurt het volgende appje.
1: Goedemiddag Maurice. Een leuke suggestie van Nederlandse bodem uit 1983 is de Dutch Boys met Happy and the Swinoxie. Misschien een leuke voor zometeen. Goedjes Natasha.
0: Dankjewel Natasha. Ik krijg nog een appje binnen van Jack. Die zegt, ik blijf het proberen. Elke zaterdag zijn we aan het werk met mijn veel jongere collega's. We hebben hem niet voorbij horen komen. Dus AUB, Fine Young Cannibals met Suspicious Minds. Die kan ik misschien zo nog wel even voor je draaien. Want dat is niet echt fout. Even kijken, dan heb ik hier nog Rico. Die komt met Sabrina. Samantha Maria van Roland Kaiser werd doorgegeven door Letty. En ik kreeg een appje binnen van Marijke. En die kwam met deze track.
2: Hey, Joop en Marijke hier vanaf het water weer een keer. Ik wil wel heel graag Why Tell Me Why van Anita Meijer horen. Dank alvast voor het draaien.

0: Zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets. Zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst. Maar ook voor iedere papa en mama zelf. Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
9: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Veronica Weerbericht. Het is nog behoorlijk warm met 18 tot 26 graden. Er komt wel steeds meer wolkenvelden in het land voor. En vanavond hebben we flinke buien met kans op hagel, onweer en wind. Morgen op grote schaal ook regen. Na het weekend wordt het een stuk minder warm.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
14: Maurice Verschuren
15: met de

0: Soda hoorde je. En Rosanna, Pasadena is ook nog tribute. En Crowded House and Don't Dream, it's over. En daar straks, een paar minuten geleden, draaide ik trouwens nog Toontje Lager. En ik kreeg nog een appje van Rob Rensen. Die zei, hey, toevallig ga ik donderdag naar het theater De Nacht van de Nederpop. En Erik Messi treedt daar ook op. Ah, superleuk, man. Geniet er zeker van. Ik kreeg ook nog een appje binnen van, volgens mij, Rob uit Breda.
1: Hoi Maurice, met Rob en Breda. Goedemiddag. Ik zou graag Sheila 1 willen horen met de bel als Finn Mark. Dat vind ik zo'n mooi nummer, jongen. Daar krijg ik gewoon kippenvel van.
0: Snap ik.
1: Dan lekker hard zetten, alsjeblieft. Maar dat kan bij jullie niet, denk. Maar graag, ik zet hem hier op mijn werk. Ik zet hem keihard. Groeten, Rob en Breda.
0: Ga ik zo voor je doen. Eerst even iets uit het archief dat iedereen is vergeten.
2: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
3: Verschurend vergeten classic.
0: Althans, iedereen. Het zijn van die nummers die we niet zo heel vaak horen. En vandaag heb ik er eentje uit 1987. In Excess, Mystify. Het stond op het album Kick, maar werd pas 2 jaar later als single uitgebracht in Europa. Haalde de nummer 25 in Nederland. En er is ook een documentaire over Michael Hutchins. Ik heb hem zelf niet gezien, maar misschien jij wel. Als je een muziekdocu-kijker bent, is het schijnbaar een aanrader. Dat heet ook zo, Mystify, Michael Hutchins. Een aantal jaar geleden alweer uitgekomen. En het is gewoon een prachtig liedje. Luister naar In Excess met Mystify.

0: Hoorde je de Bell of St. Mark. En Rob zegt nog, dank je Maurice, super. Ja, we maken mensen graag blij. Heb jij ook wel eens dat je altijd naar dezelfde plek op vakantie gaat? Ik heb daar een handje van. We gaan altijd naar Zuid-Frankrijk. Ik hou sowieso van Frankrijk. Ik hou niet zo van vliegen, vind ik niks. Altijd wachten en zo. En ik spreek heel goed Frans. Dus très bien. Maar, die Wouter van der Goes, die kan er ook wel wat van. Luister maar.
1: Vanaf het prachtige, warme, zonovergoten Bonaire. Hallo daar. Hallo. Bon tardi. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Luister, dit is misschien wel een fantastische kans. Vanaf komende maandag zijn Frank en ik weer terug. En dan spelen we een nieuw spel. Een spel waarin je niet heel veel moeite hoeft te doen om toch een aardig bedrag te winnen. Lijkt je dat wat? Kun je wel een paar extra euro's gebruiken? Geef je dan nu op door Woordenjacht te appen naar de app van Radio Veronica. Vanaf komende maandag. Kans op serieus geld als je mee wil spelen. Woordenjacht naar de app van Radio Veronica. En misschien tot maandag.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
6: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
10: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
16: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
19: Voor de makers.
17: Praxis.
19: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
17: Fans van voordeel.
19: Aldi.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches on the look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 1 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk. Volgens Omroep Gelderland in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. En 2 gewonden bij een ongeluk met 3 auto's op de N261 richting Kaatsheuvel. Het zou zijn gebeurd in de staart van een file richting de Efteling, meldt Omroep Brabant. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor nog meer file. Het Veronica Weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien.
0: Veronica Verkeer, dit zijn de 3 langste files. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen 11 minuten door een auto met pech. A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens 17. En de N208 Haarlem richting Sassenheim voor Noordwijkerhout 20 minuten.
29: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
30: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
31: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Even overlaten.
33: Psst, ik ben aan het streamen.
32: Oh, sorry.
33: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
32: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
31: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
34: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Black Slate, Amigo. En daarvoor Huey Lewis and the News and Stuck With You.
1: And so it begins.
0: En ik moet nog even excuses aanbieden aan Darlene, want ik stuur nou 3 keer een appje terug. Want ik dacht, de computer liep vast hier, Darlene. Maar zij zegt, ik sta weer in de file met heerlijke muziek, gelukkig. En ik stuurde terug, thanks en sterkte. Maar ik denk, hij doet het niet, dus ik stuurde hem 3 keer. Maar goed, hè, dan heb je in ieder geval extra veel sterkte en extra, extra veel thanks van je vrienden van Radio Veronica. En ook Mark is er weer bij en die stuurt het volgende appje.
2: Hey, hey Maurice, het is alweer bijna tijd voor een barbecue en een koud pilsje natuurlijk. Goedemiddag!
0: Ja, en inderdaad, een barbecue, die Black Slate die wij net draaiden, die Amigo, daar past dat ook wel een beetje bij. Hè? Dat is wel een beetje het sfeertje. Het is Radio Veronica, tot 6 uur hoor je hier de beste 80's met zometeen Billy Joel nog onderweg, Fleetwood Mac, Seven Wonders. En dit is Queen voor jou, met A Kind of Magic.

0: beetje aan About What, Billy. Ook nog Fleetwood Mac en Seven Wonders. En een tijdje geleden werd Lindsey Buckingham aangevallen in Santa Monica door een vrouw. Dat vond plaats bij een gebouw waar hij arriveerde voor een afspraak. Volgens de politie gooide de vrouw een substantie over Lindsey heen. Waarna ze direct op de vlucht sloeg. Hij bleef wel ongedeerd gelukkig. En ze laten weten dat de dader een bekende is. Het zou gaan om een verdachte die hem al jaren stalkt. Dat vind ik zo doodeng altijd. Jij mag mij wel stalken. Dat is allemaal geoorloofd via de app dan, hè? Met het aanvragen van een liedje, want we hebben natuurlijk vanaf maandag weer de Bonanza tussen 2 en 4 met Rob en Carolien. En in het weekend doen we altijd een kleine ethisch Bonanza. En deze app kwam binnen.
1: Goedemorgen, ik woon in Ierland. Dit is Ferdy. Ik woon in Ierland en ik sta lekker pannenkoeken te bakken met Radio Veronica op de achtergrond. En ik vroeg me af of jullie Deurdonderen van Normaal kunnen draaien. Dat is ook een prachtige ethisch plaat. En die wordt nogal vergeten omdat het Nederland, nou, omdat het Neder-Saxisch is. Nou, in ieder geval de groeten. Ik hoop dat jullie ervan genieten. En als je die niet hebt, dan draai iets leuks. Hier is een Sinead O'Connor of iets. Oké, doei doei.
0: Nou, omdat jij in Ierland bent, draai ik gewoon normaal voor jou, hoor. Die kun je even keihard zetten daar en genieten. Hey, leuk dat je luistert, man. Te gek. Supergoed. Dit is Deurdonderen Live. Normaal voor jou.

0: 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL, 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Mijn internet is vandaag, maar ik wil
4: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
3: Ik wil sneller,
4: ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Ik wil snel.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Veronica Weerbericht.
9: Het is best wel warm. Op de stranden is het 18 graden. De rest van het land 23 tot 26. Maar er komen meer wolken en buien die vanavond over het land trekken, met soms ook kans op hagelen, onweer en windstoten. Morgen dan hebben we eigenlijk de hele dag wel regen. Na het weekend wordt het een stukje minder warm. En op woensdag en donderdag is het zelfs fris.
10: Maurice Verschuren.

0: Speciaal voor de film geschreven op verzoek van Sylvester Stallone. Je hoorde Eye of the Tiger van Survivor, 1982, Rocky 3. Dit is Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. En morgen is het zondag en dan overmorgen... Dat is Wout en Frank zijn er weer tussen 4 en 7. En tussen 4 en 6 gaan zij een nieuw spel met je spelen. En ik moest even dit laten horen, want Frank van het Hof heeft even vanaf zijn vakantie een klein audio-appje ingesproken.
1: Hallo. Het is Frank hier vanaf zijn vakantieadres. Ik heb ongelooflijk veel zin om weer te beginnen. En dat heeft alles te maken met een nieuw spel wat we gaan doen komende maandag op Radio Veronica. Het heet Woordenjacht. En daar zijn leuke geldbedragen mee te winnen. Wil je nou meespelen? App dan nu Woordenjacht naar de Radio Veronica.
0: Ah, leuk, goed om te horen sowieso dat ze er weer zijn. En jij maakt dus kans op veel geld. Woordenjacht kan je appen. En maandag word jij misschien geweld door Wout en Frank. En kan je meespelen. Zometeen hier de Police. En dit is Wild World van Maxi Priest. In het weekend...

0: Hey, ik hou je in de gaten. Het kan ook een beetje cringe worden, hè, als het net iets te erg wordt. Every breath you take, I'll be watching you. The Police, bij Radio Veronica. Ook nog Maxi Priest en Wild World. Hey Dennis, hoe beetje is er weer? Yo.
1: Yo, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag man. Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, het was even weer een uitdaging om hier te komen.
0: Ja.
1: Maar het is toch weer gelukt. En ik hoor jou bezig en ik denk, ja, ik heb er zin in hoor. Die platenkoffer die gaat open, we gaan rammen.
0: Hoppakee. Heel veel plezier zo meteen met

0: Dennis met meer van de beste 80's.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
9: The only way out is together.
7: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar word je toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
20: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
21: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
22: Boost yourself.
23: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
24: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
26: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's.
1: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
5: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
15: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 2:00.
28: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dag is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. En in Vught is een man zijn auto met aanhanger kwijt na behoorlijk wat overtredingen. Volgens Omroep Brabant reed hij over het fietspad toen de politie hem aanhield. Hij bleek onder invloed van drugs, de aanhanger was gestolen en hij was niet verzekerd. Ook had hij geen geldig rijbewijs. En daar was de man al 9 keer in 5 jaar op betrapt. Het Veronica Weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden.
29: Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Er zijn momenteel 18 vertragingen. Totale lengte 50 kilometer. Je hoort ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. Er is de weg dicht. De oprit is daar afgesloten. Je doet er bijna 20 minuten langer over. A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Er is een ongeluk gebeurd. 20 minuten daar. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk-Oost. Daar word je omgeleid en is de vertraging 10 minuten. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Velsen wordt je ook omgeleid 25 minuten. En de laatste, dat is de A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en de Galen-Koppelbrug. Daar doe je er 10 minuten langer over. Voor alle andere vertragingen en de snelheidscontroles kijk je op de site van Flitsmeister.
30: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
31: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
32: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
31: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
32: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
33: 18 plus speelbewust.
32: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
34: Hi.
35: Hoi.
36: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag.
0: Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
2: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: Veronica.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Radio Veronica.
3: Do you have music?
1: Ja.
0: De beste muziek aller tijden.

Ja, een stukje romantiek zoals het alleen in de 80's gemaakt kon worden. I've been waiting for a girl like you. Foreigner hoorde je. En waarom heette deze band nou Foreigner? Ja, het verhaal is al wel eens verteld. Laten we eerlijk zijn, maar het kan geen kwaad om het nog een keer te herhalen. De band bestond voor de helft uit Amerikanen en voor de helft uit Britten. En ja, vanuit een van de twee kampen hun oogpunt was er altijd wel weer een vreemdeling in de band. Dus vandaar dat ze voor de naam Foreigner hebben gekozen. Een band overigens van Mick Jones, tegenwoordig nog het enige lid. Het enige officiële lid, want iedereen verder is vervangen. En Mick Jones, dat is dan weer de stiefvader van Mark Ronson. En zo zie je maar, muziek en talent kan worden overgedragen. Al is het via een opvoeding. En ja, het kan natuurlijk geen toeval zijn dat Mark Ronson uiteindelijk ook in de muziek terecht is gekomen. Jorde Forner dus, daarvoor Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going. De beste 80's. Tot 6 uur nog bij je hier bij Radio Veronica. En de app staat wagenwijd voor je open. Wil je wat van je laten horen? Je

Ja, eerlijk is eerlijk. Hij had het zelf ook niet meer verwacht, hoor, dat hij nog een comeback zou maken. Heeft natuurlijk alles te maken met de Rickroll-sensatie waar dit nummer centraal stond. Back in the 80s was het zijn doorbraak, Rick Astley. En eigenlijk door dat Rickroll is hij weer helemaal terug. Stond hij een paar jaar geleden op Glastonbury. En tegenwoordig toert hij. Nou, echt ongelooflijk. Hij blijft maar doorgaan, blijft nieuwe muziek uitbrengen. En is gewoon een ontzettend goede en sympathieke artiest. Rick Astley bij Veronica, Never Gonna Give You Up. En je hoort ook nog Phil Collins.

0: Ja, nu kan het nog. Hoe het weer vanavond gaat worden, ga ik je zo meteen vertellen. Maar op dit moment is het lekker zomers. En als je je speakertje mee naar buiten neemt, dan is twisten bij de pool helemaal geen gekke bezigheid. Dire Straits hoorde je hier bij Veronica. Zometeen onder andere Odyssey. Use It Up, Wear It Out staat klaar. En ook Paul Simon komt klaar. Komt eraan. Oké. Verspreking. Lekker. You Can Call Me Al. Hoor je zometeen.
1: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
9: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: 2019. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Veronica Weerbericht.
3: Het is 3:15. Het is zonnig en warm. 23 tot 26 graden. En vanavond vanuit het zuiden stevige buien. Daarbij kan het gaan hagelen en onweren. Er staat ook veel wind. En morgen is het dan voorbij met het mooie weer. Er is veel bewolking op grote schaal buien. En het wordt morgenmiddag niet warmer dan een graad of 20. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 19 vertragingen, totale lengte 51 kilometer. Dit zijn ze vanaf 12 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Maasbracht en Echt. Dan doe je er 21 minuten langer over. A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen 13 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Velsen. Daar word je omgeleid en doe je er bijna een kwartier langer over. Laatste is de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lekbrug en Lunetten. Vertragingen daar van 12 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
4: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
4: Dennis Hoebe.

Sweet Little Mystery. Bij Veronica. Berend Steeman is een van de mensen die zich melden via de Radio Veronica app. Hij is momenteel lekker aan het rommelen op zolder. Moet wat geschilderd worden, moet wat geklust worden voor dochterlief. Hij zegt, ik heb een idee voor een battle. Twee liedjes van de artiest uit de jaren 80. Ik was ontzettend fan van haar. En mijn hele kamer, mijn tienerkamer, die hing destijds vol met posters van Kim Wilde. Ah, Berend, wat een goed idee. Hij heeft er twee liedjes bij gedaan. Ik ga ze zometeen aan je voorstellen. En dan is het aan jou om te gaan bepalen welke van de twee er helemaal te horen gaat zijn in de Kim Wilde Battle. Zometeen meer daarover. Eerst even relaxen met Spandau Ballet.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
14: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
18: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
21: I'm serious about that.
20: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
22: Well, I guess we're back, Betty.
20: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
23: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op...

0: volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 3:00.
4: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Winschoten in Groningen zijn 3 mensen gewond geraakt bij een uit de hand gelopen vechtpartij. Erbij is gestoken en er zou ook schoten zijn gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zijn 8 mensen opgepakt, onder wie de gewonden. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam-Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's. Dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. En in Boxtel is een traumahelikopter tijdens een spoedmelding gestrand met motorpech. De heli kon gisteravond niet meer opstijgen en monteurs zijn daarna de hele dag bezig geweest om het allemaal te fixen. Het is volgens Brabantse media niet gelukt en daarom wordt de helikopter gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien, daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden.
5: Ja, zelfs de nieuwslezer is teleurgesteld over de temperaturen van morgen. Ja, we moeten even een beetje gaan afkicken, dat denk ik wel. Het Radio Veronica verkeer krijg je van Flitsmeister. Op dit moment 17 vertragingen, 51 kilometer totale lengte. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2, 's-Hertogenbosch Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. Daar is de weg nog steeds dicht, bijna een half uur vertraging daar. A7, Heerenveen Groningen tussen Leek en Hoogkerk, 10 minuten. A12, Lunette Oude Rijn tussen Lunette en de Galen Kopperbrug, 11. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Daar doe je er 13 minuten langer over. De laatste, dat is de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Lekbrug. Verbindingsweg daar dicht en de vertraging ruim een kwartier. Heel veel sterkte als je vaststaat.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
8: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
7: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken. In de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
8: Yeah, I'm pumped.
7: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
11: Nog een keer, papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Je zou je

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.

0: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
1: Boost yourself. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

in het einde al, hè. Oh. Legendarische shizzle. Aerosmith, Love in an Elevator bij Veronica. En daarvoor die heerlijke zomerse van Matthew Wilder. Break My Stride. Ik meen van Rob Stennis te hebben geleerd dat deze man ooit No Doubt heeft geproduceerd. En daar in de 90's opnieuw dus veel succes mee heeft gehad. Maar dit was uit de tijd dat hij zelf nog op het podium stond. En hoe Matthew Wilder, de beste 80's tot 6 uur bij je bij Radio Veronica. En ik zei het al, kreeg eerder een berichtje van Berend Steenman. En Berend, die is lekker aan het rommelen. En op zolder. En hij stuurde meteen eventjes een ideetje voor een battle. Hij was namelijk in zijn tienerjaren ongelooflijk fan van Kim Wilde. Posters hingen op zijn kamer en hij koos twee liedjes van Kim Wilde uit. Zetten ze tegenover elkaar. En aan jou nu de vraag, welke van de twee is de beste? Welke gaat deze battle winnen? Dat kun je doorgeven via de Radio Veronica app. En als je die app nog niet op je mobiel hebt staan, haal hem even op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Hij is helemaal gratis. En overal waar je bent kun je ermee luisteren naar Radio Veronica. Maar bijvoorbeeld ook berichtjes sturen rechtstreeks naar de studio. Om bijvoorbeeld Frank van der Lende even veel plezier te wensen met Veronica's Live Club. Vanavond vanaf 6 uur met volgens mij de Josti Band vandaag. Dat wordt lachen. En om door te geven welke van de volgende twee Kim Wilde Classics je helemaal wil horen. Ga je voor deze?

allebei ontzettend goede liedjes. Maar er kan er maar één deze battle winnen. Welke ga je voor? Never Trust a Stranger of You Came? Laat het nu weten via de Radio Veronica app. Meeste stemmen gelden. En nu

Ja, blijf mooi, hè. Oh. De dijk. En ze kwam binnen zonder kloppen. Dit is Radio Veronica. We zijn bezig met de Kim Wilde Battle. En die hebben we te danken aan Berend, die twee liedjes van Kim Wilde doorgaf. Namelijk Never Trust a Stranger en You Came. Er wordt ontzettend veel gestemd via de Radio Veronica app. Dat is fijn om te zien. En ik kan je alvast vertellen, we hebben een tussenstand. Meeste stemmen op dit moment binnen voor You Came. Wil je er nog bevestiging aan geven of juist verandering in brengen? Kun je dat laten weten via de Radio Veronica.

0: het was onlangs 10 jaar geleden dat hij overleed. Al 10 jaar niet meer bij ons. De grote kleine man uit Minneapolis, Prince and Girls and Boys. Dit is Radio Veronica, de beste 80's. Met zometeen hier onder andere muziek van de Spider Murphy King. Skandal im Sperrbezirk staat klaar. En je hoort ook The Barge, The Rhythm of the Night.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Nieuw!

0: extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: weerbericht.
1: Het is bijna 4:05. Op dit moment is het bijna overal zonnig en het is warm. Temperaturen variëren tussen 23 en 26 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond dan gaat het vanuit het zuiden stevig regenen. Daarbij ook nog onweer en hagel en flink wat wind. En daarbij is het dan ineens over met het mooie weer. Morgen veel bewolking op grote schaal, buien. En het wordt morgenmiddag niet warmer dan een graad of 20. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 12 vertragingen, totale lengte 36 kilometer. Dit zijn ze vanaf 8 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. Daar doe je er op dit moment bijna een half uur langer over. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Everdingen en Beest. Daar is een ongeluk gebeurd en is de vertraging een kwartier. En de A7 Groningen-Heerenveen tussen Groningen-West en Industrieterrein Westpoort. Daar is de afrit dicht en is de vertraging momenteel 8 minuten. A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam 10. En de laatste, de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagenstein. Daar is de verbindingsweg dicht en is je vertraging op dit moment 14 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
0: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
0: Dennis Hoebe.
2: Met

maakt, vind ik persoonlijk Spider Murphy Kane, Skandaal in Sperrbezirk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je hoorde hem hier zo tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. En ik draaide daarvoor ook nog een geweldig liedje van The Barge, The Rhythm of the Night. We zijn bezig met de Kim Wilde Battle dankzij Berend Steeman, die twee liedjes van Kim Wilde aanvroeg. Je hebt nog twee nummers de tijd om je stem uit te brengen. Op dit moment gaat UK aan kop, maar je kan ook kiezen voor Never Trust a Stranger. En je mag ze nog even een keertje horen. Deze staat tegenover deze. Welke moet het gaan worden? Twee liedjes de tijd dus om te stemmen. En dat doe je tijdens Joe Jackson. Real Man staat voor je klaar. Even lekker genieten. En eerst Yes and the Plastic Population. The Only Way Is Up. Een waarheid als een koe. Maar van Yes hebben

Zo mooi dit, hè? Joe Jackson en Real Man. Heel veel berichtjes binnen via de Radio Veronica van mensen die heel graag iets willen horen. En dat heeft mij doen besluiten om zometeen na vieren gewoon lekker even een uurtje bonus ethisch bonanza te gaan doen met je. Wat zou je willen horen uit de jaren 80? Laat het weten via de Radio Veronica app. En wie weet kan ik het zometeen voor je draaien. Nu tijd voor de uitslag van de Kim Wilde Battle. Twee liedjes aangevraagd door Berend Steeman. Hij zette Never Trust a Stranger en You Came tegenover elkaar. En eigenlijk was het vanaf het begin af aan duidelijk. De meeste stemmen kwamen binnen voor You Came. En die hoor je dan ook nu als winnaar van de Kim Wilde Battle. Liedjes voor de ethisch bonus mini bonanza kun je nu gaan doorgeven. En wie weet hoor je ze zo meteen na vieren een uurtje. Een extra bonusuurtje bij Veronica. Radio lekker hard aan in het zonnetje.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
4: Als zo'n typische beleggingsguru je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Sportief.
11: Oké. Okay.
10: Betrouwbaar.
11: Oké.
10: Okay. En zuinig.
11: Oké. Okay. Shun.
10: Sorry?
11: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
12: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete de fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
18: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
19: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
20: Voordat ik hier manager

0: bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. En de politie in Winschoten is op zoek naar camerabeelden van een uit de hand gelopen vechtpartij. Er werd gisteravond gestoken en daarbij vielen 3 gewonden. 8 mensen zijn opgepakt. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Wat er precies aan de vechtpartij vooraf ging, is niet duidelijk. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden en af en toe zon, maximaal 26 graden. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en het kan ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking en buien, dan 20 graden.
8: En dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 12 vertragingen, totale lengte 35 kilometer. Dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Everdingen en Beest door een ongeluk bijna een half uur. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Daar word je omgeleid, heb je 20 minuten vertraging. En de laatste de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en Feyenoord door voorwerp op de weg. Een vertraging daarvan 20 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
12: Moulin Rouge, de musical, stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge.musical.nl.
13: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: En dan nu de vuurberichten.
15: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
16: Altijd weer die autodrop.
17: Absurd. Lekker.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
4: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
20: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

Vries die vroeg hem aan. Hoi Dennis, kan je alsjeblieft Simple Minds voor me draaien? All the things she said het liefste. En Anna Jansen die wilde gewoon iets van Simple Minds, maakte niet uit wat. En bij deze ingewilligd, Anna, ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ik draaide ervoor nog Kim Carnes' Better Davis Eyes. En die werd aangevraagd door Julian van Dijk. We zijn bezig met... de

Eva van den Berg. Die liet weten via de Radio Veronica app wel weer even zin te hebben in Cher. Ze is momenteel druk in de tuin aan het rommelen. Bluetooth speakertje mee en de muziek staat lekker hard. Ik draai de kleine orkest nog daarvoor. Die werd aangevraagd door Daan de Boer. Laat mij maar alleen. En je hoorde natuurlijk ook nog de Summer of 69. De 80's mini bonus bonanza. Wat wil jij horen uit de jaren 80? Deze die kwam binnen door Ruben. Die zegt, ja, de beste artiest aller tijden. Wat mij betreft kan die elk uur op de radio. David Bowie hoor je nu hier bij

0: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
8: Veronica Weerbericht.
9: Ja, op dit moment is het nog steeds warm en droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Vanavond komt daar verandering in. Dan komen er vanuit het zuiden stevige buien met onweer en hagel en ook forse windvlagen. Morgen een bewolkte dag met veel buien en dan niet warmer dan een graad of 20.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu
10: Dennis Hoebe.
11: Met de beste muziek aller tijden.
12: Dit is Veronica.
10: Back to the 80s.

Blijft toch een ongelofelijke banger, hè, dit. Falco en Rock Me Amadeus werden aangevraagd door Thijs Brouwer via de Radio Veronica app. En daarvoor een aantal mensen die Duran Duran aanvroegen. Noor onder andere, ook Cas van Beek en Julia de Graaf. Die wilden echt per se de Reflex horen. En speciaal voor jullie allemaal gedraaid dus in deze 80's bonus mini bonanza. Je hebt nog heel even de tijd om door te geven welke liedjes jij wil horen uit de jaren 80. Kom maar door via de Radio Veronica app. Jens die zei, geen probleem, kan ik zo bedenken. Doe maar iets van Blondie, het liefst Atomic. Jens, speciaal voor jou nu Blondie hier bij Veronica.

Radio Veronica, Lloyd Cole and the Commotions en Rattlesnakes. Yara van Vliet, die vroegen we aan via de Radio Veronica app. En daarvoor draaide ik ook nog Blondie Atomic. De 80's bonus mini bonanza zit erop. We moeten helaas alweer stoppen. Deze wil ik nog even meepakken. Bram de Vries die vroeg hem aan. En Olivia die had al iets eerder iets van Steve Miller aangevraagd. Dus die heb ik er even bij opgeteld. Voor jullie in ieder geval samen nu Steve Miller en Abracadabra bij Veronica.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit. Veronica.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
17: Some people are just meant to be together.
16: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
18: This killer doesn't make mistakes.
16: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
14: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram, maar 1,49. En River Kristal Helder. 3 varianten. 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
3: Honor the craving.
4: Domino's.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de Oorschotse Heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgeleid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt 3 Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. En Almere City kan nog steeds promoveren naar de Eredivisie. Het won in eigen huis de playoffwedstrijd tegen Den Bosch met 3-0. Eerder hadden ze de uitwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde moet Almere City zien af te rekenen met de Graafschap. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien. En daarbij kan het onweren, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden.
8: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
9: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
11: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
16: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. Ze maakte al muziek in de 70s, deed dat natuurlijk ook in de 80s... maar werd vooral in de 90s opnieuw succesvol... omdat ineens al die thuisproducers, al die houseartiesten bedachten... hey, deze stem, daar kunnen we misschien wel wat mee. En ze werd gesampled bij het leven... en het leverde haar in ieder geval heel veel hernieuwde aandacht op. Jocelyn Brown dus, Somebody Else's Guy, Radio Veronica... je hoorde Whitesnake, Here I Go Again, de beste 80s. Tot 6 uur nog bij je, met zometeen een geweldig liedje van... Flock of Seagulls. I

Beste 80's bij Radio Veronica met T-Pow en China in Your Hand. Ik kreeg een berichtje van Fenna Bakker via de Radio Veronica. Die zegt, hey Dennis, tegen beter weten in toch de barbecue maar aangestoken. Ik weet het slechte weer komt eraan, maar we hopen op deze manier af te dwingen dat het nog heel even droog blijft. Lekkere muziek en heerlijk aan het genieten van de 80's. Nou, succes Fenna en ik hoop inderdaad voor jou en voor iedereen die toch de barbecue nog heeft aangestoken, dat het nog even lekker droog blijft. Maar de vooruitzichten zijn niet per se heel erg goed. De beste 80's.

0: die de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
4: Veronica Weerbericht.
5: Ja, op dit moment is het op de meeste plaatsen nog droog en warm en zonnig. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met onweer, hagel en ook veel wind. En morgen dan is het een beetje over met het mooie weer. Veel bewolking, veel buien ook. En het wordt morgenmiddag een graad of 20.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu
6: Dennis Hoebe.
7: Met de

Queen hoorde je bij Radio Veronica. I'm the Invisible Man. Als we toen eens wisten wat Freddie Mercury zelf al lang wist, dan hadden we toch er heel anders tegen aangekeken. Veel te jong overleden Freddie Mercury. En gelukkig bij leven en welzijn wel genoeg muziek gemaakt om nog jaren met ze voor te kunnen. I'm the Invisible Man hoorde je daarvoor nog. Dan Hartman, I Can Dream About You. Langzaam maar zeker alvast een beetje ruimte maken voor Frank van der Lende. Zometeen vanaf 6 uur hoor je hem 2 uur lang met Veronica's Live Club. En hij heeft de gast de Josti Band. Maar zo.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

Paul Hardcastle. Zijn grootste hit was natuurlijk 19, maar deze is ook zeker leuk om weer eens te horen. Don't Waste My Time hoorde je. Zometeen vanaf 6 uur Frank van der Lende. Pet Shop Boys nog onderweg. Domino Dancing hoor je zometeen na deze mooie van REO Speedwagon. Keep on loving you.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: Domino's.
1: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is, is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Dat gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. En Gordon stopt met zijn koffiezaak in Blaricum. De zanger verkoopt de boel omdat hij zich meer wil gaan richten op zingen en presenteren, schrijft hij op Instagram. De zaak is verkocht en gaat eind deze maand over naar de nieuwe eigenaar. De vestigingen in Amsterdam blijven wel van hem. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Stevige buien vanavond en het kan flink onweren, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden.
5: Goedenavond iedereen, 6:02 verkeersinformatie. 10 vertragingen op de A-wegen, dit zijn de 3 langste gemeld door Flitsmeister. A2 Utrecht Den Bosch voor Beest, 24 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht. Daar is de weg afgesloten, komt door een defect voertuig, 13 minuten vertraging. En de laatste voor nu, de A58 Breda Tilburg voor Ulvenhuit, 13 minuten extra reistijd.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Voordeel voor jou, mooi voor mama. Bij Trekpleister, nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
13: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
15: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
16: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
17: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
18: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Dit is Radio Veronica.
3: Frank van der Lende.
19: Dit is Veronica. I want you to want me.

0: Ja, kom maar.
1: I want you to want me.
2: Mic check, mic check.
3: Yo, I got.
4: Oké, daar gaan we.
5: Radio Veronica's Live Club.
0: Goedenavond, het is 9 minuten over 6 en je luistert naar de Live Club. Met natuurlijk altijd één artiest centraal. En vandaag ja, is het wel heel bijzonder hoor. Nog nooit, denk ik, eerder op Radio Veronica in ieder geval zo lang te gast geweest. Ik heb het over, en geef jezelf en geef iedereen die hier in de studio is een groot applaus, de Justine! Ja, de Jostie-wet, wat fantastisch. Ja, en dan in het bijzonder natuurlijk Evelien en José, want jullie zijn orkestleden. Hallo Evelien.
6: Hallo Frank.
0: Hallo, hallo. En José, goedenavond.
6: Hallo Frank.
0: Hi, wat fijn dat jullie er zijn. Lian, jij bent ook mee.
7: Ja.
0: Jij bent eigenlijk gewoon...
7: chauffeur.
0: Jij helpt met alles.
7: Ja, ik ben,
0: toch?
7: Ik ben nu de chauffeur van Evelien en José.
0: Precies.
7: Dus het gaat allemaal over...
0: Manetje van alles.
7: Ja, manetje van alles, ja.
0: Jullie gaan iets heel bijzonders doen komende dinsdag. Dan is het 5 mei en jullie zijn ambassadeurs van de vrijheid. En daar gaan we het uitgebreid over hebben vanavond. Maar ook over de muziek die jullie maken, over hoe het met jullie gaat. We gaan gewoon een normale liveclub doen op Radio Veronica op de zaterdagavond. Alleen dan vanavond met de Jostie-band. Heb je er een beetje zin in?
6: Heel erg.
0: Ja, echt? Ja. Wat, heb je ook verwachtingen van de komende anderhalf uur?
6: Dat het heel gezellig wordt.
0: Ja, ja. Heb je nog...
8: Laat het me op afkomen.
0: Ja, laat het allemaal op je afkomen.
8: Ik heb meegemaakt in een radiostudio.
0: Heb je dat nog nooit meegemaakt?
6: Nee.
0: Nee, als het de eerste keer. Oh, leuk. Nou, we gaan er echt feestjes van maken. Ik ga uiteraard ook muziek draaien. Michael McDonald komt eraan. Sweet Freedom vond ik wel toepasselijk, hè? Ambassadeurs van de vrijheid. Maar eerst Amy White.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom op Radio Veronica. Ja, goedenavond. Het is de live club met de Josti Band, dus vind ik ontzettend leuk. Evelien is er, José is er en Lian is er. En wij gaan even bijpraten over wat jullie te wachten staat. En eigenlijk ook hoe de voorbereidingen gaan. Want even voordat we daar helemaal induiken. Evelien, ik begin even bij jou, want wij kennen elkaar het langst.
1: Ja.
0: We spraken elkaar ook op een andere radiozender waar ik eerst zat.
1: Ja, klopt.
0: Toen belden wij wel eens, vertelde je een mopje. En ja. Ik ben bij een repetitie wezen kijken toen ook. We hebben helemaal een band opgebouwd.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus het is fijn om elkaar nu weer te zien. Wat gaan jullie doen op het podium tijdens 5 mei?
1: We gaan op het podium van 5 mei gaan we nummers laten horen met Renier. Die gaat het een beetje mixen.
0: Renier Sonneveld, ja, is een DJ.
1: Sonneveld, ja. Die gaat het mixen. En Maan die kijkt goed naar Lian en die gaat dan meezingen met sommige nummers.
0: En waarom kijkt ze dan goed naar Lian? Wat doe jij dan, Lian?
2: Nou, weet je, Maan moet af en toe eens invallen. En die zei ze afgelopen keer met de generale repetitie nog van soms twijfel ik, dan kijk ik wel even naar jou. En dan weet jij het wel. Dus met elkaar doen we het eigenlijk.
0: We kijken met z'n allen toch naar Lian op het podium. Jij geeft wel een beetje aan.
2: Ja, maar ze kunnen ook heel veel goed uit hun hoofd, Frank. Het is echt, zijn toppers.
0: Oké, en dan? Zij zingt af en toe mee. En ondertussen spelen jullie allerhande liedjes.
1: Ja, andere liedjes. Die staan allemaal op alle bladzijden. Je hoeft elke één bladzijde om te slaan. En dan kan je precies meespelen wat je moet meespelen. En dan gaan we al die jonge luizen poepje laten ruiken. Want die gaan dansen en spreken. Ik denk dat het onwijs gaaf iets wordt op 5 mei. En ik denk dat ik er nu heel erg veel zin in heb. Want het komt best wel dichterbij nu, 5 mei. Maar het komt allemaal helemaal goed.
0: Maar het is ook best wel spannend, toch?
1: Valt wel mee.
0: Ja, vind jij het ook niet spannend, José?
3: Nee.
0: Nee, je staat
3: er echt heel veel zin in.
0: 20.000, 30.000 mensen sta je straks te spelen.
3: Klopt.
0: Nee, dat moet jullie niet, wat goed. Ik heb een heel klein fragmentje. Het geeft een beetje een voorproefje van wat jullie gaan doen. Op 5 mei op die podia. Dus met Reinier Zonneveld, DJ en zangeres Maan. Die kennen we allemaal. En dat klinkt al zo.

0: En dit wordt het dus.
1: Ja, ik weet niet, jullie hebben jullie koptelefoon niet op, maar de mensen op de radio...
2: Nee, we hebben het al een beetje gehoord, ja. Ja. En dan gaan we nog meer uitpakken, hè. Want Reinier die heeft zich nog een beetje ingehouden. Maar die zei ook van, ik ga er een feest van maken met jullie. Dus het wordt echt een festival act.
1: Want weten jullie wat voor muziek Reinier Zonneveld normaal maakt?
3: Takkenherrie.
1: Nou, vind ik ook, hoor. Vind ik echt takkenherrie. Ik zou het hier op Radio Veronica nooit draaien. Maar hebben jullie het gehoord allemaal wel, van tevoren dan ook?
3: Ja, ik ben een paar keer wezen komen oefenen.
1: Echt waar?
3: Met een tafel van 3 meter. Piet eronder horen.
1: Zo'n dikke DJ-tafel had hij dan bij zich. Ja, en Maan, kennen jullie allemaal? Zijn jullie ook echt fan van haar dan wel?
3: Ik ken de liedjes, maar ik vind Maan heel leuke muziek. Maar ik ben niet heel erg fan, maar ik vind haar wel heel lief.
1: Ja, ze is zo leuk, hè? Ze is echt een hele fijne vrouw om jullie heen te hebben. Ja. Nou, wat ontzettend leuk. Viva La Vida is ook jullie meest beluisterde liedje op Spotify natuurlijk. Mm-hmm. Dus die komt sowieso voorbij.
3: Ja.
1: Wat kan ik nog meer verwachten als ik daar op een gratis bevrijdingsfestival sta? Wat ga je nog meer spelen?
3: Engel bewaren.
4: Bloed, zweet en tranen.
1: Dat zijn jullie.
4: 2 emmertjes water halen.
1: Oh, leuk. Die vind ik heel leuk.
2: Ja, en dan ligt echt met zo'n beat van Reinier eronder. Hè. Reinier vindt de 2 emmertjes nog het leukst om te doen.
1: Die combinatie is
2: precies.
1: Fantastisch.
2: Maar zo'n techno-dj en dan met 2 emmertjes. Hè. Dus dat wordt echt wel leuk.
3: You Raise Me Up
2: is een heel rustig nummer weer inderdaad. Ook wel verrassend, maar ook wel heel gaaf.
1: Ja, want Hallelujah is ook weer heel veel beluisterd van jullie.
2: Ja, maar die doen we niet.
1: Oh, die doen jullie niet?
3: Nee. Terug in de tijd.
1: Ja, wat goed zeg. Oh, en is er dan... kan ik nog even iets gewoon kort van jullie draaien? Gewoon voordat we even gewoon een klein stukje. Dus wat op Spotify groot is. Hebben jullie een favoriet?
2: Welke wil je graag laten horen, Evelien?
3: Doe maar Halleluja.
1: Ja, die is wel mooi. Ja. Vond ik ontzettend mooi. Die heb ik vanmiddag eventjes zitten luisteren. Dat doe ik altijd voordat ik naar de studio kom. Wie ik ook te gast heb hier. Luister ik altijd eventjes alle muziek die er ooit is uitgebracht van die artiest. En bij jullie zat ik dus lekker ook in de populairste plaatjes. En dan staat deze op 3, hoor. Deze Halleluja. Dit zijn jullie. Keyboard toch, Evelien? Ja. Ben jij altijd? En jij, José?
4: Ook 2e stem keyboard.
1: Oké, even een klein stukje luisteren. Halleluja, van de Jostie Band. Ja, zet vooral je koptelefoon op. Slim.

In Vlissingen, in Groningen. Dat is fantastisch. Ander liedje, maar deze, de vibe. Zo meteen kletsen we verder met de Jossie.

0: zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
10: Voor de makers. Praxis.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
13: Frank van der Lende
14: met de

0: Boys of Summer op Radio Veronica. Ja, of wil je het risico wel? Nee, oh nee, hij heeft het alweer opgehangen.
1: Nee,
0: hij
1: belt nog.
0: Hij belt wel weer. Ja, okay, ja, we worden het gebeld hier in de studio.
2: Maar we zijn weer te laat.
0: Oh ja, zijn we weer te laat. Ja, jullie willen heel graag opnemen, hè? Vooral jij, Evelien.
1: Dat vind ik zo leuk.
0: Ja, dat is leuk van de radio, hè. 0909-8090. Mocht je willen bellen, ik dacht, roep nu even het telefoonnummer. 0909-8090. Dan krijg je onder andere mij aan de lijn, maar dat is niet zo bijzonder. Vooral Evelien en José van de Josti Band. Dat is het allerleukste natuurlijk. Ja. Jullie zijn ambassadeurs van de vrijheid. En tijdens Don Henley vroeg jij aan mij, José, wat vrijheid voor mij betekent. En dat heb ik uitgelegd. Maar wat betekent het voor jullie?
2: Mijn moeder is vorig jaar overleden.
0: Ja.
2: En dat was, ze was heel vaak bezorgd over mij. Dus nu ben ik eigenlijk een blij eitje, zeg maar.
0: Oh, dat je, de vrijheid is dat, je, dat er niet meer zo over je bekommerd wordt.
2: Kan doen wat ik wil.
0: Oh ja, ja, dat begrijp ik. En voor jou, Evelien?
1: Nou, dat ik lekker mezelf kan zijn en lekker naar de kapper, naar de nagelstudio. En net zoals andere mensen ook dat kunnen doen.
0: Ja, dat is wel fijn natuurlijk. Dat je gewoon echt kan bewegen en dat je mee kan doen in de maatschappij.
1: Ja, want dat is ook heel belangrijk. Want er zijn heel veel mensen met beperking die dat niet kunnen. En die met begeleiding dat moet doen. En dan zegt de begeleider, ik heb geen tijd, dus we kunnen dat niet doen. Want ik hoef dat niet aan de begeleider vragen, ga je met me mee? Want ik ga zelf wel
0: staan. Ja, de zelfstandigheid.
1: Ja, daar moeten we daar ook voor staan, voor mensen met een beperking. Help die ander ook die het niet kan. Ja. Dan kunnen wij daarvoor helpen.
0: Nou, want dat is misschien wel, ook Lian, maar ook voor jullie, nog misschien wel de extra boodschap die erin zit. Je bent natuurlijk voor 4, 5 mei comité, denken we altijd heel erg aan de Tweede Wereldoorlog. Het gaat natuurlijk over alle oorlogsslachtoffers. Mm-hmm. Maar het gaat inderdaad ook over je eigen vrijheid. Ja. En in dit geval voor jullie dan mensen met syndroom van Down. Ja. Dat die best wel beperkte vrijheid hebben, lijkt mij.
3: Nou ja, sommigen die kunnen niet zelfstandig opereren, hebben altijd hulp nodig. En zoals, kijk, José en Evelien, die hebben een licht verstandelijke beperking, hebben redelijk veel vrijheid zelf. Kunnen zelf naar de winkel, zelf naar de kapper. En jullie zijn ook voor die andere groep, hè, die andere mensen met een verstandelijke beperking, ook het lage niveau, een soort ogen en oren. Een soort uithangbord van, ja, maar wacht eventjes. Wij willen laten zien dat mensen met een beperking, wat voor niveau ze ook hebben, ook ertoe doen. En een onderdeel zijn van de maatschappij. En toch, zeg ik dat goed,
1: Heide? Ja, dat is helemaal goed wat je zegt.
0: Ja, goed gedaan, joh. Nee, maar het is, en dat is natuurlijk de hele Josti Band. Dat zijn jullie nu twee even in het bijzonder, omdat jullie hier bij mij in de Veronica-studio zijn. Maar dat geldt natuurlijk voor de hele Josti Band.
3: Ja, klopt. Ja, dat wij laten zien, want ook binnen de Josti Band hebben we natuurlijk verschillende niveaus. Sommige mensen weten het geen eens dat het woensdag is, dat ze moeten repeteren.
0: Ja.
3: Maar die kijken dan naar binnen en die denken, oh, de instrumenten staan klaar.
0: Yes,
3: we mogen weer. En jullie, wat ik zo mooi vind aan Evelien en José ook, maar ook andere orkestleden, dat ze ook mensen van het laag niveau heel goed helpen. En jij bent wel eens verdrietig als bijvoorbeeld een orkestlid niet kan komen, omdat er dan geen begeleiding op die woning is, omdat ze met te weinig personeel staan. En dan zeg je altijd tegen mij, Lian, zal ik diegene dan ophalen? Ik zeg, ja, Evelien is hartstikke lief.
0: Dat is zo lief.
3: Zijn er nog 20. Ja. Maar dan denk je wel eens van, jeetje. He, dat de bezuiniging in de zorg, dat raakt jou ook wel,
1: Evelien. Raakt me heel erg.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Het gaat ook over de Tweede Wereldoorlog. Jullie zijn ook op reis geweest, hè, voor 5 mei als ambassadeurs van de vrijheid. Wat hebben jullie gezien en waar waren jullie?
2: We gingen met de trein naar Oostenrijk.
0: Ja.
2: En toen kwamen we aan in het plaatsje Linz. En toen zijn we de eerste dag naar het slot Hartheim geweest.
0: En wat was het slot Hartheim?
2: Dat was vroeger een euthanasiecentrum.
0: En weet je wat daar precies gebeurde? Jullie hebben ook een rondleiding gehad. Ik heb een klein filmpje gezien. Dat deden jullie veel, hè?
1: Ja, dat deed me heel erg veel. Ja, ik ging naar foto's toen. Toen zag ik een foto van een jongen met syndroom van Down. En die stond twee begeleidings. En die jongen wist gelukkig niet wat er ging gebeuren. Want dan zou hij heel boos worden of verdrietig. En die werd ook vergast. En dan kijk je naar andere foto's.
0: Ja.
1: En dan zie je eigenlijk dat het bij ons ook kan gebeuren als we toen geboren waren. Want wij mogen dan ook niet zijn wie we zijn. En gelukkig is het nu in deze wereld. Gelukkig mogen mensen met syndroom van Down, mensen in een rolstoel, mensen die het niet voor zichzelf mogen er zijn. Dus ik ben heel dankbaar dat ik nu leef.
0: Maar het raakt je wel. Dus
1: ja, ik moest heel erg huilen. Dus ik dat filmpje moet nog steeds huilen.
0: En wat raakte je dan zo? Dat jij dat had kunnen zijn?
1: Ja, dat had ik ook kunnen zijn, maar ja. En andere mensen, waarom moet zo'n man al die mensen in zo'n kamer, gaskamer doen? Die man die weet geen eens wat hij doet, want die mensen zijn net zo lief als hij.
0: Ja, en ze hadden, veel liever hoor.
1: Ja, veel liever, maar ik word heel boos als mensen die zulke daden hebben gedaan, 94 wordt en die vlucht voor zijn eigen daden. dan word ik heel boos en denk ik... Jij bent 94 geworden, maar je hebt ook mensen die veel jonger overlijden.
0: Kinderen vermoord.
1: Ja, en kinderen vermoord. Ik kan er gewoon niks met mijn gedachten bij.
0: Nee, als je het weer zo zegt, eigenlijk ook gewoon heel simpel... dan is het echt bizar dat het heeft kunnen gebeuren, de Tweede Wereldoorlog. En ook wat er nog steeds gebeurt in de wereld. Maar dat is echt... kan je met je pen niet bij.
3: Nee, klopt.
0: En het is zo mooi dat jullie dan ambassadeurs zijn... voor de vrijheid die we nu hebben. En dat jullie het ook zo vertellen aan de wereld. En aan Nederland. En aan alle mensen die dit moeten horen. Zware kost, kan ik me ook voorstellen. Dat het best wel zwaar verdrietig is. Gelukkig zijn jullie er dan ook. Zometeen, Evelien, wil ik graag een mopje van je. Als dat kan. Heb je er iets voorbereid? Of
1: ja,
0: niet?
1: Ik heb wel.
0: Oké. Gaan we dat zometeen doen. Ja. Maar eerst wil ik een liedje nog voor jullie draaien. Die jullie ook spelen. Maar ik dacht, doe wel gewoon met de zang erbij. Dus het origineel deze keer. En een beetje voor de sfeer. Wie komt nog te maken van jullie twee? Even als een echte radio-dj, hè? Dan ga je, José.
2: Yves Berensen met Terug in de Tijd.
0: En waar hoor je deze op? Radio Veronica.
2: Radio.

0: door de Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Op Radio Veronica.
1: Ja, en daarvoor nog terug in de tijd van Yves Berendsen.
2: Ja.
1: Die viel lekker, hè? Die viel heel goed. Ja, daar worden we vrolijk van. Ja, we worden weer gebeld, maar ik ga hem niet opnemen.
2: Zullen we mij opnemen, zou ik hem zo'n poepje laten ruiken?
1: Ik verbind hem zo aan je door, Ashley. Wat ik nog moet zeggen, veel mensen vragen waar ze jullie kunnen zien. Jullie spelen om 1 uur, maar de tijden zijn een beetje veranderd. Oh, sorry.
3: Kwart voor 1 in Vlissingen.
1: Vlissingen, Zeeland. Dan naar Wageningen om 4 uur. Ja,
3: 4 uur.
1: Ja, dat is vrij veel Wageningen. Zwolle sta je dan 5 voor 7. Ja. Ongeveer. Ja. Ik kan hem 5 minuutjes uitlopen, natuurlijk. Ja. En dan Stadspark Groningen sluiten jullie af.
3: 9:30, je hebt de drafbaan in Groningen. Ja,
1: ja, fantastisch, joh. De Jostie bent hier te gast tijdens de liveclip. Zometeen hebben we nog even een blokje, hoor. Er staat ons nog veel te wachten. Want jullie hebben ook nog sokken meegenomen. Helemaal

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe!
3: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag.
4: Woehoe!
3: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor

0: 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Sportief.
3: Oké. Okay.
1: Betrouwbaar.
3: Oké. Okay.
1: Oh, en zuinig.
3: Oké, okay. Shun.
1: Sorry?
3: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
15: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
16: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
24: Odido.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 7 uur.
27: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik. Daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. Bij wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de beterschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. En Max Verstappen heeft er in het Formule 1-klassement weer een paar punten bij. In de sprintrace bij de Grand Prix van Miami eindigde hij na een moeilijke start als 6e. Lando Norris van McLaren die was de snelste. Die begon de sprintrace helemaal vooraan en gaf het ook niet meer uit handen. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land. En tijdens een stevig exemplaar kan het onweer hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden.
0: Dankjewel Casper. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. Er zijn nog 3 vertragingen op de A-wegen. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg 16 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 11 minuten vertraging. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg 17 minuten extra reistijd.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: in of doneer.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat... kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer verantwoord.

0: Veronica.
1: Radio Veronica's Live Club. Met Frank van der Lende.
0: Goedenavond allemaal, 9 minuten over 7 op deze zonnige zaterdagavond. Nog wel, het gaat zo meteen plensen. Komt de wind aan, storm, code geel. Hè? Zijn jullie er wel op voorbereid?
2: Ja. Oh, nou, dan vliegen we naar huis.
0: Nou ja, ja misschien wel inderdaad. In de studio de Jostie Band, onder andere Evelien, Jossé. Ja, jullie zijn orkestleden, hè? Jullie moeten het straks doen over een paar dagen. We hadden het uitgebreid over Reinier Zonneveld. Daar gaan jullie mee optreden. Voor de mensen die hem niet kennen, en dat zijn er nogal wat die ook Radio Veronica luisteren. En die denken van ja, het is een van de allerbekendste Nederlandse DJ's, maar wel Nederlandse DJ's, maar wel een beetje in een andere... Ja, hoe noem je dat? Andere
2: techno,
0: stijl?
2: Techno is heftig.
0: Ik dacht, ik laat Loco Loco even horen, want dat is nog een beetje, dat is wel zijn hit op dit moment. En die ga je ook met hem spelen,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Die gaan wij op het festival spelen, ja.
0: Toch leuk als ik die even laat horen, ja. Want hij heeft platen, alsof er wordt verbouwd hiernaast, toch? Ja. Hoe noemde jij het ook weer, Evelien?
3: Takkenherrie.
0: Ja, maar dit liedje ga je dus met hem spelen in de Jostie Band uitvoering. Oh, yeah. Zet maar even een koptelefoon op, want dan kan je hem even horen inderdaad. Jij ook, José. Klinkt het goed zo op de radio?
2: Ja,
0: ja toch?
2: Heel mooi.
0: Nee, komt-ie, hè? Oh. Je kunt ook wel gaan dansen terwijl hij dit doet. Want ja. Ik zie, ga je dat doen dan even?
3: Ja, ja? Ik ga niet meespelen.
0: Je rent achter je keyboard vandaan en je gaat voor op het podium staan.
3: Ja, gewoon lekker dansen.
0: Afgesproken?
3: Ja.
0: Ja, nee, ja, leuk. Dat kan wel ook, toch? Daar is wel ruimte voor.
4: Tuurlijk, joh.
0: Ja, maar gewoon.
2: Feestje bouwen.
0: Je bent ook een dirigent, toch? Weet je? Ja. Ja.
2: Ja, dan zeg gewoon, ga maar dansen. Ja.
0: Oh, maar dit is wel leuk, toch? Dit past ook wel bij jullie. En dan zitten jullie gewoon op het keyboard akkoorden te spelen.
2: Ja, we hebben de muziek uitgeschreven in kleurtjes. Ja, ja. Eigenlijk heel simpel.
0: Ja, maar dat werkt, al heel veel jaar zo, toch?
2: De kleuren en nootjes zitten bij elkaar, dus zo moeilijk is het niet.
0: En wat weet je ook uit je hoofd wat dit dan is? Of het rood, geel, blauw?
2: Nee, volgens mij zwart-blauw, toch? D, B, ja, en dan Cis.
3: Nee, B, E, B, E.
2: Ja, zoiets. Gewoon niet uit mijn hoofd.
5: Bruin en bruin en blauw bij elkaar.
2: Ja, ja, nou, dat is de ED, dus dat is makkelijk.
0: Oké, en dan komen jullie hier weer in, hè? Want je hebt elke keer natuurlijk een soort van drop. Hier wordt nog even gezongen. Is Maan, die zingt dan ook hierop dan?
2: Nee, nee, dit is echt puur een stukje logo.
0: Instrumentaal, ja. Oké. Maar ja, hier komt hij weer aan. Hier zou ik opspringen dan even. Hier zou ik langzaam gaan staan en dan 1, 2, 3, 4. Zeg je?
3: Als kom ik die stoel niet meer op.
0: Ja, dat gaan jullie dus doen. Onder andere tijdens 5 mei op de bevrijdingsfestivals. Wageningen, nog eventjes voor de mensen die willen weten waar ze staan. Onder andere dus Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen gedurende de dag. Ja, het belooft een bijzondere dag te worden, toch? Kijken jullie eruit dat het ook weer voorbij is, of niet? Of is dat nu alleen nog maar zin in, of is het ook wel heel veel gedoe?
3: Ik heb er jij nu heel erg veel zin in.
0: Ja, oké. Ja, dat is
2: heel hard zo. Werken.
0: Ja, is het wel hard werken? Is het allemaal leuk wel?
3: Zeker.
0: Oh, oké, gelukkig. Want jullie gaan uiteindelijk dan met een paar in de helikopter en een paar gaan over een spoedbus, zei jij net.
2: Ja, nou, het is logistiek natuurlijk een uitdaging.
0: Schrikkelijk
2: is
0: het.
2: Want we beginnen 12:45 in Vlissingen. En we moeten van Vlissingen, Wageningen, Zwolle, Groningen. Dus van Zuid-Nederland naar het noorden. 4 festivals en dan met 55 man. Dus dat wordt echt een...
0: Is de Jostie Band zo groot? 55
2: met man? Dubbel. We hebben zelfs 110 orkestleden. Ja.
0: Maar die gaan niet allemaal mee.
2: Nee,
0: dus.
2: Een aantal mensen die wilden ook geen eens mee. Die zeggen, dus vind ik te veel gedoe, te veel reizen.
0: Was toch helemaal niet op die podia, toch?
2: Ook dat. We hebben wel een podia van 12x9 meter. Dus we kunnen wel met een aardige groep zitten. Maar nee, wat maar deze kanjers die gaan wel
0: mee. Ja, te gek. Ik ga zo nog één liedje draaien. Voor jullie. Moet ik dan misschien iets van Maan doen? Want die gaat dus met jullie mee om te zingen.
3: Stiekem.
0: Ja, Stiekem is natuurlijk wel...
2: Doen we ook een stuk, want zij zingt een stukje Stiekem.
0: Precies, dat is haar grootste hit natuurlijk geweest.
2: Ja.
0: Misschien is dat leuk om die straks nog eventjes te doen. Is dat een idee?
3: Ja, is helemaal goed.
0: Ja, oké, dat is helemaal goed. Dan wil ik nog 2 dingen doen. Voordat jullie weer verder gaan met jullie zegentocht. Tot 5 mei, tot komende dinsdag. En de eerste is eigenlijk eventjes... ja, ik moet toch even naar Evelien, José. Want ik zei het een uurtje geleden al. We hebben geschiedenis bij 3FM. Waar ik toen radio maakte, belden wij elkaar. Nou, gemiddeld 1 keer in de 3-4 weken of zo.
3: Ja, en
0: dan,
3: dat klopt.
0: Dan spraken we over... Nou, waar hadden we het allemaal over?
3: Ja, jij wilde alles weten wie er kwam optreden bij het Ziggo Dome. En dan mocht ik het niet vertellen, moest ik mijn mond houden.
0: Ja, de Ziggo Dome Show, daar werkten jullie toen naartoe. Dat was fantastisch, klopt. Inderdaad. En daar had je ook altijd een moppie.
3: Ja, dat klopt. Ik heb er nu een raadsel.
0: Oh, je hebt een leuk raadsel. Dus ik dacht, doen we weer een mopje. En dan heb ik daarna nog iets voor jou, omdat jij natuurlijk bijna jarig bent.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar laten we eerst naar het mopje gaan. Want ik heb er ontzettend veel zin in.
3: Het kan wel naar omhoog, maar niet naar beneden.
0: Het kan wel omhoog, maar niet naar beneden. Ik weet het niet.
3: Je leeftijd.
2: Oh, Evelien. Ja,
0: het wordt een lange dag bij mij in de helikopter.
2: Oh, ik kijk ernaar uit het voorbij is.
0: Wat goed. Ik heb een klein taartje voor je, Evelien. Oh, wat is er? Die andere...
5: Er was nog wat voor jou.
0: Evelien, oh, de sokken. Oh ja, ja, tuurlijk. Ja, daar moeten we nog even reclame voor maken. Vertel, José.
5: We hebben... Lianne en ik zijn bij de HEMA geweest. We hebben met Bart en Eva gebrainstormd, wat kunnen we doen? En toen zijn we bij de sokken uitgekomen.
0: Ja, en wat zijn het voor sokken? Kan je even omschrijven? Want mensen luisteren natuurlijk voor naar de radio. Kan je omschrijven hoe ze eruit zien?
5: Voor 5 mei hebben we...
2: witte sokken, hè? Retro sokken. En er staat een tekst op, hè, José? Weet je de tekst nog?
5: De vrijheid bent wie je mag zijn.
2: Vrijheid om te zijn wie je bent, hè?
0: Ja, ja, mooi, mooi. En heb je ze ook in maat 48?
2: Dan moet je hem heel hard uitrekken.
0: Tot hoe ver gaan ze?
2: Je krijgt de grootste maat.
0: Ja, tot 46.
2: Tot 46, dan rek je maar heel snel uit.
0: Ja, dat komt wel goed. Hè. Dat gaat
5: deze
0: passen.
5: Hebben we voor jou meegenomen.
0: Nou, ontzettend lief. Even reclame maken nog, want toch, ze zijn te koop gewoon bij de HEMA.
2: Nee,
0: oh,
2: dat niet.
0: Oh, niet.
2: Jostiebentvoorvrijheid.nl, daar kunnen mensen bestellen. En dan, nee, ze zijn na 5 mei natuurlijk ook gaaf te dragen. Want het is echt zo'n witte retro sok.
0: Ja, te gek. Wil jij dan ondertussen dit taartje weer geven? Dan wisselen wij even om.
5: Een bandana, die kan je in je haar doen. Een jaar doen over om je pols.
0: Het is een klein taartje voor Evelien. Hoe oud word je, Evelien? Maandag, wil je dat vertellen? Omdat je leeftijd natuurlijk alleen maar omhoog gaat en niet naar beneden.
3: 56.
0: Nou, ontzettend leuk. Gefeliciteerd. En ik heb nog een taartje voor jullie ook, hoor. Dus maak je geen zorgen. Het is een klein appeltaartje. Dank dat jullie er waren. Heel veel plezier komende dinsdag.
2: Dankjewel.
0: Ik ben eigenlijk ontzettend trots.
2: Nou, dankjewel. Wij op jou.

extra liefde op de radio van Queen en George Michael. Lekker live, Somebody to Love. Zometeen kaartjes te winnen voor de Jacksons dus. Blijf luisteren. Eerst Lenny Kravitz en Fly Away.

0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
11: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
12: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: En dan nu de filmberichten.
14: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
15: Altijd weer die autodrop.
16: Absurd.
15: Lekker.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
17: Frank van der Lende.
18: Met

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah. Hij gaat lekker.
4: Hoppa!
2: Veronica.

wij gewoon Ray Parker Jr. Ghostbusters. Op hetzelfde Radio Veronica, waar ik het net ook al over had met de dames van de Jostie Band. Ja, ik heb ze net allemaal naar buiten begeleid. Er was ook nog een hele cameraploeg mee, want er wordt een documentaire gemaakt over de Jostie Band als ambassadeurs van de vrijheid voor komende 5 mei. Fantastisch, ja, echt gek. En sowieso een hele belangrijke dag, lieve mensen. Dus we proberen bij stil te staan, ook op 4 mei natuurlijk al. Waar we ook bij stil moeten staan is dat ik nog steeds kaartjes van de Jacksons mag weggeven. Ja, ik heb het een paar keer benoemd, maar ja, het was zo chaos in de studio. Even een resume. 3 shows komen er in Nederland met, van de Jacksons. Ontzettend vet. Jij kan erbij zijn de komende weken tijdens de zaterdagavondshow. Mag ik kaartjes weggeven? Het is vrij vet, want het is namelijk inclusief een unieke meet and greet. Ja, en daar ben ik ook bij. En jij dus ook. En we gaan dus ja, een deel van de Jacksons, de originele Jacksons, de hand schudden. Dat is fantastisch. 24 mei in de Doelen. Moet je 1 ding voor doen. Het doel, als je een plaatje hoort van de Jacksons, dan moet je even appen naar de app van Radio Veronica. Stuur dan even je naam en je leeftijd mee. Dan weet ik een beetje met wie ik van doen heb. Bij Gerard Ekdom vanaf 18 mei ook nog in de ochtendshow gewoon hoor. Dus mocht je denken van, oh ik hoor het nu, maar ik moet snel nog de piepers van het vuur afhalen. Volgende week en de week erop ook nog bij mij dus. In de zaterdagavondshows, maar ook in de ochtendshow van Gerard Ekdom. Kaartjes voor de Jacksons. De Doelen 24 mei, maar

0: De Jacksons hoorde je en Blame It On The Boogie.
1: Hallo?
0: Met wie spreek ik?
1: Met Janaika.
0: Hey Janaika, je spreekt met Radio Veronica.
1: Hoi.
0: Hoi. Jij was er heel snel bij, misschien wel de eerste zelfs.
1: Ja, klopt. Ik hoorde het gelijk.
0: Ja, je stuurde, ja, de Jackson 5, gave band. Ik heb er wel zin in, ik zou er wel bij willen zijn in de Doelen 24 mei.
1: Ja, klopt.
0: En wie zou je meenemen dan? Want als je gaat, ga je natuurlijk niet alleen.
1: Nou, ik zou heel graag mijn pleegvader mee willen nemen.
0: Ach, wat lief.
1: En dat lijkt me gewoon super gaaf om er samen heen te gaan.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, dan ga je Janaika gefeliciteerd!
1: Yeah! Oh, wat super! Gefeliciteerd! Oh, wat gaaf!
0: Ja,
1: oh, wat goed!
0: Wat een heerlijke zaterdag heb jij nu, denk ik.
1: Echt hoor?
0: Ja,
1: zeker!
0: Joh, alles erop en eraan. Het is vrij exclusief eigenlijk, want ja, ze doen maar 3 shows door heel Nederland. En dan gaan ze er weer snel vandoor. En ja, ze gaan onder andere natuurlijk Blame It On The Boogie draaien, spelen daar, hè, bij de Jacksons.
1: Ja, echt super vet. Ik kan me er nu al op verheugen.
0: Dat was fijn. Goed,
1: ik heb er geen woorden voor.
0: Nee, dat begrijp ik. Dit is dus in Rotterdam de Doelen. Voor de mensen die denken van, hey shit, ik heb achter het net gevist. Er staat ook nog 25 mei in Groningen of 27 mei in Eindhoven. Maar voor nu het allerbelangrijkste, jij bent erbij, Janaika.
1: Super bedankt, Frank.
2: Veronica. Lekker live. Radio Veronica's Live Club. Met Frank.

Ja, en Jos Bent was dus de gast, ambassadeurs van de vrijheid, komende dinsdag. Ik heb er nog eentje voor je, en dat is de artiest die volgende week de gast is hier in de Live Club. En het is vet, het is van Nederlandse bodem. Ik weet dat mijn grote vriend Rob Stennis het best wel veel gedraaid heeft ook. En ze doen al wel een tijdje mee. Duet bij Gerard Ekdom, samen met de zanger van Direct, Marcel Veenendaal. Was ook echt een grande succes. Ik heb het over de band The Indians. Ze hebben een nieuw liedje en ze komen volgende week.

0: Bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je daar echt bed strikt.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.

0: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te
0: remmen. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 8:00.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit, maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland zit de cluster voorlopig op. Ze zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht en rusten nu uit in een kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het een klap van een molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste €2 miljoen en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eis kracht bij te zetten. Er zijn 5 beschadigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. En een kleine meevaller voor Max Verstappen. Hij is een plek opgeschoven bij de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Verstappen eindigde als 6e, maar na een tijdstraf voor Kimi Antonelli klom hij naar plek 5. Max is niet ontevreden over de sprintrace, maar baalt wel van zijn slechte start. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Hoi, dag.
5: Hoi,
6: hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.

0: 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
3: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
10: The only way out is together.
8: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
11: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets. Bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
12: De beste muziek aller tijden.

0: Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
10: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
11: Some serious about to happen.
10: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
12: Well, I guess we're back, Betty.
10: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop.

0: Zeker weten.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
3: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
2: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
3: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou 2 miljoen euro van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. En landskampioen PSV heeft voor de eredivisietopper tegen Ajax een erehaag gekregen. De spelers van Ajax klapten toen de spelers van PSV het veld opkwamen. Veel Ajax-fans konden het gebaar niet waarderen en begonnen hard te fluiten. Excelsior is dichtbij nog een seizoen in de eredivisie. Het won met 3-2 bij Groningen. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
12: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Uw allerlaatste nacht. Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu heren sneakers al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: De beste muziek aller tijden.

0: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
2: Even over later.
1: Sst, ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Sportief.
10: Oké. Okay.
9: Betrouwbaar.
10: Oké.
9: Okay. En zuinig.
10: Oké. Shun.
9: Sorry?
10: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt.
11: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
12: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
13: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
19: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws.
21: Het is...

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De brandweermensen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen weer terug. Ze hielpen in ons land mee om natuurbranden onder controle te krijgen. Dat is gelukt en de nablussen kunnen we prima zelf, zegt het kabinet. Dat de buitenlanders bedankt voor de inzet. Geschrokken reacties op het ongeluk bij een molen in het Utrechtse dorpje Hei en Boeikop. Een jong kind dat daar aan het spelen was, werd geraakt door een molenwiek. Met een traumahelikopter is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt op sociale media: ik hoop intens dat het goed komt. In Limburg hebben ze als eerste in ons land te maken met flinke buien. Maar zover bekend zijn er nergens grote problemen. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen er wel putdeksels omhoog door het vele regenwater. Ook waren er zware onweersbuien, daardoor gingen er autoalarmen af. En Excelsior is er bijna zeker van dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Uit tegen Groningen leken ze genoegen te moeten nemen met een punt. Maar in de slotfase maakten ze toch nog een doelpunt en wonnen ze met 3-2. Excelsior staat nu 14e en dat is een veilige plek. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken dus buien over het land en die gaan van zuid naar noord. En daarbij kan het onweren, hagelen en hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen dan veel wolken, regen en 20 graden.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
5: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
4: Werken? In deze drukte?
5: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
6: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
14: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
7: Eerste schooldag?
6: Ja, zo lastig.
7: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
6: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streep.
10: De beste muziek aller tijden.

0: of doneer.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou,

0: Ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
11: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Even lekker.

0: maandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
2: Voordat ik hier manager...

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest. Wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. Het Veronica weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 20 graden.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
9: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
10: Some serious about to happen.
9: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten met de Disney Plus hitserie Will Trent.
11: Well, I guess we're back, Betty.
9: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
12: Even overlaten.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.

0: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
7: De beste muziek aller tijden.

0: tikkie anders doet.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: En vuurgevechten waar de kogels nooit opraken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
3: Yeah, I'm pumped.
2: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
4: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf 27,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
14: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 12 uur.
19: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het noodweer dat over het land trekt heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo kon in Zuid-Limburg het riool de vele regen niet overal aan. In Nijmegen werd de wedstrijd NEC Telstar een tijdje stilgelegd. En in Budel moesten brandweerspecialisten stoppen met het nablussen van een natuurbrand. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Gisteren besloot een lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het stratencircuit van Miami.

Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start de race morgenavond op pole position. Het Veronica weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden.

0: Join the club.
1: Woe. Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het lijkt erop dat er nu toe alleen nog het zuiden van het land echt last heeft gehad van het noodweer dat over het land trekt. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in het dorp Amerika waaide een boom om. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. In Frankrijk is al sinds vrijdag een illegale rave bezig op een militair terrein. Er zouden zo'n 40.000 mensen op af zijn gekomen. De rave wordt gehouden uit protest tegen strengere regels voor illegale feesten die in de maak zijn. De burgemeester van het dorpje vindt het wel leuk. Hij zegt dat de ravers vreedzame mensen zijn. Jordanië heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Syrië. Opslagplaatsen voor wapens en drugs waren het doel. Het Jordaanse leger heeft het over een afschrikkingsoperatie op een route die door veel drugsmokkelaars wordt gebruikt. Drugsmokkel is al langer een probleem in het grensgebied. En Telstar heeft niet kunnen stunten in de wedstrijd tegen NEC. Het werd 1-1. Telstar ging lang aan kop, maar in de 85ste minuut maakte NEC de gelijkmaker. De Nijmegenaren staan nog steeds derde in de competitie en Telstar moet vrezen voor de play-offs. De wedstrijd lag ook nog even stil vanwege het onweer dat overtrok. Het Veronica weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijke

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Op het tijdstip van de steekpartij kwam er bij de hulpdiensten ook een melding van een schietpartij binnen in dezelfde straat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De tiener is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand aangehouden. De 5000 Amerikaanse soldaten die Amerika terughaalt uit Duitsland zijn nog maar het begin, zegt president Trump. Hij is van plan om nog veel meer militairen terug te halen. Trump heeft ruzie met de Duitse bondskanselier Merz omdat hij Amerika niet wil helpen met de oorlog in Iran. Volkszanger Frank van Etten is van plan een klacht in te dienen tegen de krant De Stentor bij de Raad voor de Journalistiek. Hij zegt dat er onjuiste dingen over hem zijn geschreven en dat het slecht is voor zijn reputatie als zanger. De Stentor schreef afgelopen week in een artikel dat van Etten banden zou hebben met het criminele circuit. En Max Verstappen zag het niet aankomen dat hij zich als tweede zou plaatsen voor de GP van Miami. Hij dacht dat dit seizoen niet ging lukken en hoopte vooral in de buurt van de top 3 teams te komen. Alleen de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes was sneller dan Verstappen. Hij start morgen op pole position. Het Veronica weer dan nog van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12.